가진 별 내우주와 너 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련

Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Q Music.

0: Q. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakten de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden. Er is nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners, dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. De Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing bevestigt dat China van plan is om 200 vliegtuigen van hen te kopen. Amerikaans president Trump had die bestelling gisteren bekendgemaakt aan het einde van zijn staatsbezoek in China. De topman van Boeing was ook deel van de Amerikaanse delegatie in Peking. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst nog zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden en maandag wisselvallig bij 16.

generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you. Q-music.

0: sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo. Check, check, check. Check de promo. Aldi. Altijd vers, altijd slim. Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot.
3: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
4: Psst, Karen.
3: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
4: Karen, stapelkorting bij Morris.
3: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
4: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
3: Echt?
4: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
3: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
4: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Goedemorgen, 7 uur. Hier is Céline met het nieuws.
1: Goedemorgen. De supermarktoorlog woedt volop. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd en dat terwijl de inflatie stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Het lijkt goed voor onze portemonnee, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
2: We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten, zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. De meeste landen zorgen ervoor dat er een zachte prijsstijging is in lijn met de reële economie. In België gebeurt dat niet. En de dag dat er een prijsstijging is, zal die zeer hard voelbaar zijn.
1: En die prijsschok zou ook kunnen leiden tot een serieus vertrouwensverlies van klanten. In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is ook nog geen verdachte opgepakt. En verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En sport, in play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft wel ruim laatste. Antwerp is al uitgeschakeld voor de eindwinst in de play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen. Later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden. En maandag wisselvallig bij 16 graden.
0: En op de snelwegen alles heel rustig, want files die zijn er niet.
3: Music. Dorien Matthijs.
0: Hallo, het weekend inzetten heb jij misschien donderdag al gedaan. Dan wordt dit weekendochtend nummer 3. Goedemorgen.

Thomas Gray met you. En met zijn Rumours en een stralend zonnetje vliegen we in deze zaterdagochtend, 16 mei. Het voelt wat als een derde zaterdag op rij. Hè? Misschien wel een van de meest hectische weekends van het jaar ook. Vol communies, babyborrels, schoolfeesten, noem maar op. Vanavond is er ook de finale van Eurovision en een Harry Styles in Amsterdam. Maar voordat het allemaal te gebeuren staat, wie is er al wakker? Laat het even weten.

0: elke vrijdagavond van 11 tot middernacht hier bij Q trouwens te horen met zijn Last Radio Show. Ondertussen 7:15.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Ja, eens kijken hoe het hier gaat bij onze vrienden van de Zaterdagochtendclub. Een paar spraakberichtjes binnengekomen van onder andere Els.
2: Goedemorgen. Wederzin Aals en Hanne.
0: Hallo.
2: Wederzin de potsfeetjes van Diest en de Lacht. We wensen iedereen een goed weekend. En geniet ervan.
0: Oh, zalig. Ook eentje van Gino. Even kijken, waar is hij naartoe?
3: Op weg naar de seizoensrally samen met mijn zoon.
0: Oh, veel plezier daar. Altijd tof om zo van die spraakberichtjes binnen te krijgen. Jolien uit Houthalen-Helchteren die stuurt ook al goedemorgen Q. Wij gaan richting Rome voor ons eerste huwelijksverjaardag morgen. Proficiat Jolien. Geert uit Borglo nog. Die is ook gewoon nog wakker. Onderweg naar huis van een nachtshift op de noodcentrale stuurt hij. En straks even genieten van het zonnetje. Well, that's the spirit. Zometeen is het aan de sterkste stijger. Die hoor je na Louis Capaldi.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
4: Ik kies Unlimited Internet.
1: En 5G.
4: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Go Yellow!
6: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
8: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
7: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
8: Ah, Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
9: De beste zonnestralen en kortingen meepikken doe je met Kruidvat. Daarom nu bij 2 stuks Nivea Sun 8 euro korting. Deze deal moet je hebben, hebben, hebben.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico, Brico City
12: en Brico Planet
11: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
12: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
11: Want zelfgemaakt
12: is slim bespaard.
11: Voorwaarden in de winkel en brico.be.
5: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
13: I'm going on doing this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: Bazaar. Vorig weekend nog in de Lotto Arena. En deze zomer ook grote plannen. Dan komen ze naar Pukkelpop. Ja, en eigenlijk is vanaf dit weekend het festivalseizoen echt ingezet. Want zowel Horst hier in Brussel als Rock Aflichem zijn erin gevlogen. Over een dikke maand gaan we ook helemaal los kunnen gaan tijdens onze Q-Fate Party. En meteen nadien openen de deuren van ons Q-Beach House. En dan gaat het hier zo klinken.
1: Wij gaan naar zee, en iedereen mag mee.
0: Ja, maak van Bobientje, maar Dorientje. Het is nog vroeg, maar zo'n cocktail op het strand, ja, daar ben ik stiekem al naar aan het aftellen, hoor. Straks Nelly Furtado, maar eerst gaan we helemaal mee in die zomerse vibe met nu Lighter Back You.

0: de woorden van Nelly Furtado op deze zaterdag 16 mei. Het zonnetje nemen ze ons al niet meer af deze ochtend. Het is ondertussen bijna 7:30 op de klok. Tijd voor het nieuws dat Céline voor ons heeft. Céline, de supermarkten die blijven maar kortingen geven, lees ik.
1: Ja, dat klopt. Alle supermarktketens in ons land hebben de laatste 3 maanden hun prijzen verlaagd. Dat heeft HLN berekend. En ook vandaag nog dalen die prijzen van verschillende producten. En dat is toch wel gek als je weet dat de inflatie zeer hoog is en dus het leven duurder wordt. Goedkoop winkelen, het lijkt uiteraard goed nieuws, maar dat is het volgens experts toch niet. Want waarschijnlijk gaan die prijzen op een gegeven moment plots de hoogte ingaan en dan krijgen we een echte prijsschok, zeg maar. Wat dan weer het vertrouwen van de klant zal schaden. En in Berchem in Antwerpen is gisterenavond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden en er is ook nog geen verdachte opgepakt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. En we beginnen de dag met opklaringen. Later wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden.
0: En ook de snelwegen nemen een verlengd weekendje, want nergens verlies je momenteel 5 minuten of meer.

0: Cameron Whitcomb en zijn Medusa. This concrete heart. Straks gaan we door de weekendkranten. Maar eerst laat ik David Guetta en J-Lo op je los. En een artieste die voor de rest van haar leven gebrandmerkt is door één zin. Een zin die nog veel bekender is geworden dan zijzelf. Weet je wat? Ik ga gewoon al even een tipje van de sluier geven.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
3: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
6: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
7: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
10: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
9: Sorry, kan dat wat korter?
10: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
9: Nee, korter.
10: Koop lokaal. Voilà.
11: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: Joan Osborne en One of Us. Hele goede morgen.
1: De weekendkranten wegen
0: 1 kilo 520 gram. Dikke stapel vandaag hoor. En we beginnen met de meest opvallende krantenkop deze ochtend. De Franse politie die heeft namelijk twee Belgen gearresteerd die deel uitmaken van een crimineel netwerk van, hou vast, frituursnacks. Die smokkelen ze dan naar ons land. Het gaat om honderden kilo's aan onhygiënische curryworsten en Mexicano's die in een garage zijn gevonden en nu in beslag zijn genomen. Maar dus, we kunnen weer zorgeloos naar de frituur nu. Dat is het voornaamste. Dan naar Italië, want in het Italiaanse kustdorpje Punta Marina zorgen meer dan honderden wilde pauwen voor complete chaos. Ze krabben aan auto's, blokkeren het verkeer, krijsen hele nachten door. Ja, en ik kan u verzekeren, als je een hele nacht dit hoort... Ja, je zou voor minder chagrijnig opstaan, hoor. Goed, dan ook wat muzieknieuws. Het wordt heel spannend afwachten tot vanavond voor Escila, onze Belgische inzending voor Eurovision. Ja, het gaat hard knokken worden, want bij de bookmakers staan we voorlaatste. De grote topfavorieten zijn Griekenland op 3, Australië op 2. Maar onze grootste concurrent zou Finland zijn. En daar vliegt trouwens het hele decor in de fik tijdens hun act. Gaat de temperatuur hier ook wat doen stijgen met Mr. Enrique Iglesias. Die hoor je na Topic en Nico Santos. Dit is Barry.

Enrique Iglesias en Súbeme la Radio. Inderdaad, draai die volumeknop gerust wat harder voor Keen zometeen. Wat ik minder zou aanraden, is wat Crisscross Amsterdam straks van plan is. 130 rijden op de vluchtstrook. Moet je niet willen. Er zijn ondertussen trouwens heel wat weekendplannen in de Q-app binnengekomen. Maxime uit Ekeren, zijn dochtertje doet straks haar eerste communie. Vindt ze heel spannend. Oh, cute.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: 8 uur, hele goeiemorgen. Céline heeft het nieuws voor ons.
6: Goeiemorgen. Een zwaar ongeval in Braschaat. Daarbij is vannacht een minderjarige om het leven gekomen. 4 andere minderjarigen werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Je hoort het Antwerpse parket.
7: Een voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. In het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
6: De bestuurder reed volgens de eerste vaststellingen te snel. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog. En het lijkt goed voor je portefeuille, maar op lange termijn kan het slechte gevolgen hebben, zegt retail-expert Pierre-Alexandre Billet.
8: Deze synthetische lage prijzen zorgen ervoor dat onderliggend de prijsstijgingen niet worden doorgerekend. Wanneer zij zullen worden doorgerekend, zal dat als een bom inslaan en zal dat trapsgewijs zijn in plaats van een zachte prijsstijging met een impact op het consumentenvertrouwen waarschijnlijk.
6: In Berchem in Antwerpen is gisteravond een explosief gegooid naar een woning. Daarbij raakte de voordeur en een geparkeerde auto beschadigd. Er vielen geen gewonden, er is nog geen verdachte opgepakt en verder onderzoek moet uitwijzen of er een link is met het drugsmilieu. Bijna de helft van de Vlamingen vindt dat ons land niet had moeten meedoen aan het Eurovisie Songfestival door de deelname van Israël. Maar 3 op de 10 vinden het wel goed dat we erbij zijn. Dat blijkt uit een nieuwe peiling van de Stem van Vlaanderen. Van VTM Nieuws en HLN. Je hoort collega Hannelore Simons.
9: De teneur is dus duidelijk. We hadden een statement moeten maken. Geen goedkeurend signaal aan Israël. Dit is hypocriet. Waarom Rusland niet en Israël wel? Veel liever hadden jullie Israël gewoon niet op het festival gezien. En dat zal zich mogelijk ook laten voelen in de kijkcijfers. 27% zegt dat ze niet gaan kijken, net door die deelname van Israël.
6: Vanavond is het trouwens de finale. Bijna de helft verwacht dat onze inzending Esila ergens onderaan zal eindigen. En de meesten denken dat Israël gaat winnen. In Libanon zijn 6 doden gevallen bij een Israëlische aanval. Onder hen ook 3 hulpverleners gelinkt aan de pro-Iraanse militie Hezbollah. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. 22 anderen raakten gewond. De VS kondigde gisteren nog aan dat het staakt het vuren tussen Libanon en Israël met 45 dagen verlengd wordt. Maar de aanhoudende aanvallen roepen wel vragen op over dat bestand. In play-off 2 van ons voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven voor het eerst in 8 wedstrijden kunnen winnen. Het klopte Antwerp gisteravond met 3-0. OHL blijft ruim laatste. Antwerp is uitgeschakeld voor de eindwinst in play-off 2 en dus Europees voetbal. We beginnen de dag met opklaringen. Later wel wisselvalliger met maxima tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen. Later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden.
5: En nog steeds een zeer rustige ochtend op de snelwegen, want je verliest nergens 5 minuten of meer.
2: Music.
10: Dorien Matthijs.
5: Ik heb in de aanbieding een goeiemorgen van Jelly Roll, Justin Timberlake en straks een gloednieuwe Q-topschijf. Goeiemorgen.

0: Justin Timberlake en Can't Stop the Feeling. Ja, en plots besef je dat die hit al 10 jaar bestaat ondertussen. Time flies. Ook voor Shakira is dat het geval, want ze heeft net haar derde WK-lied op ons losgelaten. Dat doet ze niet alleen. Het is een samenwerking met Burna Boy, songwriter en producer die je ongetwijfeld kent van deze hit. Samen met Coldplay maakte hij deze We Pray. Maar goed, ik had je de Q-topschijf beloofd. Dus bij deze is die nu all yours.
1: Dit is deze week de Q

0: Chumbawamba en Tap Thumping. Ze zingen over tegenslag, maar vooral over terug recht krabbelen nadien. Op Hemelvaart hebben we hier ook wat tegenslag gehad met het weer. Ja, daar kunnen we niet omheen. Geen goed weer om ballonnen te doen opstijgen. Maar na regen komt zonneschijn. Dus de Q-lift-off zit eraan te komen. En als het bij jou ook begint te kriebelen om van de grond te gaan, wel, dan heb ik iets voor jou.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn,

0: We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Better
1: with you. Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta. Zo simpel kan het zijn.
3: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
5: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
6: Als venten zijn bendidioten.
7: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
8: De geschiedenis van jouw Google Chrome.
9: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
6: Respect wil ik nog wel proberen.
10: Mamma mia!
11: Wat was dat?
12: De nieuwe comedy-reeks
13: Strijk!
12: Nu exclusief op streams.
14: Krevel.
15: Pas, shot en goal! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
14: Krevel. Leef beter.
16: Q Music.

Maxime en Babette. Met hoe dan ook op jouw zaterdagochtend. Zometeen gaan we terug naar het jaar 2009 met Lady Gaga. En er viel mij iets op aan de intro van dat nummer. Het is te zeggen, ik dacht daarnet echt, ben ik nu helemaal aan het doordraaien? Want de afgelopen week hoorde ik een andere intro. De intro van Starships van Nicki Minaj. En daarin hoor je een soort van shout met Red One. Wacht, ik laat het je gewoon horen. Red One. Voilà, Red One. Maar afgelopen week hoorde ik ook deze van J-Lo. Dit is die iconische intro van On The Floor samen met Pitbull. Maar luister nu goed, daar heb je hem weer. Red One dus. Ja, ik ben gaan uitpluizen. Wat is dat? Want ik dacht, is dit een soort codetaal? Komt hier nog eens hoor. Maar het is een producer tag. Een soort van handtekening van de man achter al die hits. Zoals deze Just Dance nu, Back You.

0: Lady Gaga dus. En Just Dance. 8:30 op de klok. En Julie staat klaar met het nieuws. Julie, er is een zwaar ongeval gebeurd in Brasschaat in de provincie Antwerpen.
1: Ja, een auto met 5 minderjarigen is er uit de bocht gevlogen en op een boom gebotst. Daarbij kwam zeker 1 minderjarige om het leven. Dat heeft het parket zo net bevestigd. De andere 4 zijn zwaar gewond geraakt en werden naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Er is ook een verkeersdeskundige ter plaatse gekomen en uit de eerste vaststellingen blijkt dat er sprake is van overdreven snelheid. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. En alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit onderzoek van HLN. Goedkoop winkelen lijkt positief, maar op een gegeven moment zullen de prijzen dan plots sterk stijgen. En die prijsschok zullen we stevig voelen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden.
0: En als je je momenteel op de snelwegen bevindt, daar gaat alles heel vlot, want je verliest nergens 5 minuten of meer.

0: geworden. Miley Cyrus met End of the World. Boah, momenteel nog geen wolkje aan de lucht. Dan nemen ze ons toch al niet meer af. Iets over 8:30 is checken wie hier al bij de pink is. Want ik heb weer een raadsel mee vandaag. Het gaat als volgt. Twee vaders en twee zonen beslissen om op deze zaterdag te gaan vissen. Maar er zijn maar drie mannen aanwezig. Hoe kan dat? Er is een hele logische verklaring voor. Maar wie, oh wie heeft hem door? Dus twee vaders en twee zonen beslissen te gaan vissen en ze zijn maar met drie. Als je een vermoeden hebt, laat het mij nu weten in de Q-app.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
3: Met echte astronauten en shows van onder andere
4: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
2: En ook met Lieve Schij
3: en Hetty Helsmoortel.
2: Vier dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtebeke.
3: Tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q-Music en VDM.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
6: Ik kies Unlimited Internet.
5: En 5G.
6: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
9: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee vijf straffe singles.
8: Met een wel heel bijzondere bagage.
9: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
8: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
9: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
8: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
9: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
10: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
11: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. Zes verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
12: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
11: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
13: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

Majestic en Bonnie M met Rasputin. Rara Rasputin, no. Heel toepasselijk. Rara, ik liet net een raadsel achter in de groep. Twee vaders en twee zonen beslissen om op deze zaterdag te gaan vissen. Maar er zijn maar drie mannen aanwezig. Hoe kan dat? Het is heel logisch. Maxime uit Gent die gokt. Ja, Doreen, is er dan eentje in het water gevallen omdat de vis aan de haak te zwaar was of zo? Nee, niemand is in het water gevallen. Sarah uit Brugge dan. Die zoekt het iets luguberder. Eén vader heeft zijn zoon misschien per ongeluk als aas gebruikt of zo? Nee, is het ook niet. QDJ Timo dan, die is hier net toegekomen en ja, die is er nog steeds zijn hoofd over aan het breken. Dus ik mocht het nog niet verklappen. Goed, na Maroon 5 dan. Die hoor je na Miles Smith met zijn Stay nu. Goedemorgen.

Luisteraar Jannik uit Tiene was de allereerste die hem door had. Hij stuurt... Dat kan perfect, Doreen. Als grootvader, vader en zoon samen gaan vissen zijn. Exact. Nikita uit Harelbeke verwoordt het ook heel goed. Het zijn gewoon drie generaties die samen gaan vissen zijn, zegt ze. We gaan ondertussen richting 9 uur op deze momenteel nog zonnige zaterdagochtend. Dus we gaan ervan genieten zolang ze schijnt. Eerst hoor je nog Lola Young, dit is Messi.

0: niet moeten besparen op uw dinnerparty. Dat kan tellen.
1: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Over 9, goedemorgen. Hier is Julie met het nieuws.
5: Goedemorgen. Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht tegen een boom. Eén van hen overleefde het niet. De slachtoffers zouden allemaal tussen 16 en 17 jaar oud zijn. Je hoort het Antwerpse parket.
6: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer. Of er is inmiddels overleden. Er is door het parket alleszins een verkeersdeskundige aangesteld die vannacht nog ter plaatse is gegaan.
5: Volgens de eerste vaststellingen reed de bestuurder te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland op om er villa's van te maken. En ze doen er dan ook niet aan landbouw. En dat kan niet, vindt de Boerenbond.
7: Het probleem is dikwijls dat dan ook nog de bijhorende grond niet meer als landbouwgrond kan gebruikt worden, 1. Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die dan nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of landbouwactiviteiten, oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
5: Ook Natuurpunt is tegen het opkopen van hoeves, omdat die de open ruimte innemen. Alle supermarktketens in ons land hebben de afgelopen 3 maanden hun prijzen verlaagd. En dat terwijl de inflatie stevig stijgt. Dat blijkt uit eigen onderzoek van HLN. Het is een resultaat van de verregaande supermarktoorlog.
8: Ja, we zien dat de prijzen in de supermarkten meestal trager reageren. Maar dit is echt wel zeer traag en zeer uitzonderlijk. We zien zelfs vandaag nog een prijsdaling van meerdere procenten. Zowel op verse voeding, op landbouwproducten, op shampoos. Dit is niet de normale gang van zaken.
5: Op lange termijn kan het zorgen voor een plotse stijging van de prijzen en die zullen we dan stevig voelen. De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën waarover Lico schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op 10 dossiers waren er overtredingen. We beginnen de dag met opklaringen, later wisselvalliger met maximaal tot 14 graden. Morgen eerst zwaar bewolkt met lichte regen, later kans op intense en onweerachtige buien bij 15 graden.
4: En nog steeds geen files van 5 minuten of meer gemeld op onze snelwegen. Music.
9: Doreen Matthijs.
4: En Ed Sheeran. Binnenkort ziet zijn nieuw nummer met Martin Garrix het daglicht. En daarna gaan de lichten terug uit met Just About You.

Turn the Lights Off. Q-music. Hele goede morgen, lieve vrienden, op deze zaterdagochtend 16 mei. Er staan ongelooflijk veel concerten op de planning dit weekend. Harry Styles bijvoorbeeld, die is gearriveerd in Amsterdam. Waar zijn allergrootste fans al sinds het begin, hou je vast, het begin van het verlengde weekend aan het kamperen zijn voor de Johan Cruijff Arena daar. Ook Suzanne en Freek beginnen straks aan hun tweede concert van de 10 in de Gelredome in Arnhem. En vanavond vertegenwoordigt Essila ons Belgelandje op de finale van Eurovision. Dat doet ze met deze. I keep dancing on the ice, where everything dies, frozen to the bone. Dancing on the ice. Eigenlijk heet ze trouwens Alice, dus Essila krijg je als je haar naam omdraait. Cool weetje, vond ik. Ook Nio en Aiken komen morgen naar de AFAS Dome. Work hard, play hard, we work hard, play hard, keep partying like it's your job. Ja, je zou voor minder keuzestress krijgen, hè. Maar heb jij toch een knoop kunnen doorhakken? Ben jij op een van die concerten te vinden? Of meerdere, kan natuurlijk ook. Laat het mij dan zeker even weten in de Q-app. De Nederlandse band Crazip is ook uit hun winterslaap ontwaakt. 2 weken geleden stonden ze in het depot in Leuven. En nu hoor je ze bij Q met I Would Stay. If this is

0: Je hoorde Lost Frequencies en Tom O'Dell met Black Friday. Straks staan er weer cinematickets op het spel en jij mag bepalen hoeveel dat er worden.
1: Hi, this is Harry Styles. Harry Styles.
0: Maar dat is dus niet het enige wat we vandaag in petto hebben. Ook prachtige vinylplaten van Harry Styles liggen hier vandaag te blinken. Niet één, niet twee, dus rarara. Drie vinylplaten van zijn drie albums vliegen straks de deur uit. Zijn eerste, Fine Line, maar ook Harry's House. En die laatste die begin maart is uitgekomen. Kiss All The Time, Disco Occasionally. Ze worden allemaal samengebonden en krijgen een nieuwe eigenaar vandaag. Dus luister zeker tussen 4 en 7 naar QDJ Liam Dertz.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haar omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Profel.
5: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Meer info op profel.be.
6: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3+1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor WPlus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
10: promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
9: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
9: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
11: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je
12: joehoe
11: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

Nou, Teddy Swims en Tones and I op deze zaterdag 16 mei. Voor velen een heel druk weekend. Vol communies lees ik, feesten, babyborrels, noem maar op. Ja, en dan zijn er nog al die concerten dit weekend. Harry Styles, Suzanne en Freek, Aiken en Nio, die geven ons serieuze keuzestress. Serena uit Beringen, die heeft toch een knoop kunnen doorhakken. Zij heeft voor Aiken en Nio gekozen, morgenavond in de AFAS-dome. Canisia uit Oostende, die is nu al onderweg naar Amsterdam voor Harry Styles. Met mijn ouders, die onder druk mee moeten weliswaar, zegt ze er nog bij. En bij Gregory, ook uit Oostende, wordt het een avondje Eurovision. Hij zegt, zouden er nog 20 landen minder meedoen? Ja, dan hebben we zelfs kans om te winnen vanavond. Ja, ik kan hem geen ongelijk geven, want de bookmakers schatten het niet zo rooskleurig in voor ons. We staan op de voorlaatste plaats in hun pronostieken. Enfin, we moeten het ermee doen. Nog voor het nieuws van 9:30 is hier Martin Solveig bij Q. Die komt even hallo zeggen.

Martin Solveig en Hello Back You. Ja, ik zit hier met een probleem. Hello wordt net gezegd. Hallo nieuwslezer, zou ik willen zeggen. Want normaal gezien hoor je nu het nieuws van 9:30. Maar er is geen nieuwslezer aanwezig. Dus we gaan gewoon eventjes kijken naar het verkeer. Daar is nog steeds alles heel rustig op deze zaterdagochtend. Dus dan knallen we er terug een plaatje tegenaan.

0: Sia en Kendrick Lamar met The Greatest. Onder het mom, geen nieuws is goed nieuws van daarnet. Gaan we gewoon door.
1: Alles. Alles of niks.
0: Want we gaan zo meteen weer quizzen. Het wordt het resultaat van de quiz zometeen, alles of niks. Want je krijgt één vraag van mij en jij bepaalt of je voor 2, 4 of 6 cinematickets meespeelt. Ja, let op, want hoe meer je er wilt, hoe moeilijker mijn vraag wel wordt. Maar wil jij dus graag binnenkort een filmpje meepikken, dan is dit jouw kans. Laat het mij weten voor hoeveel tickets jij wilt meespelen, nu in de Q-app.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar 1,50 euro per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
7: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, ja, die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
6: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

0: word je toch super vrolijk van deze Mbap van Hansen op jouw zaterdagochtend. Het is terug tijd om te quizzen.
1: Alles, alles of niks.
0: Met als inzet vandaag 4 cinematickets. Dat heeft Leentje uit Nieuwenhoven bepaald. Goedemorgen, Leentje.
2: Goedemorgen, Doreen.
0: Hallo, zeg, hoe ziet jouw zaterdag in een verlengd weekend er zo wat uit?
2: Ja, het weekend zat al propvol vandaag. Met mooi weer gaan we denk ik nog een fietstochtje plannen. Oeh. En ja, nog een beetje werken voor school ook.
0: Oké, zalig. Maar het zonnetje schijnt nog, dus dat fietstochtje, daar zal ik dus, ja, ik zal er niet lang meer mee wachten.
2: Ik kan niet doen.
0: Oké, alright. Zeg, met wie zou je dat uitstapje graag doen?
2: Goh, dat wordt Lotje Trek, denk ik. Want mijn man die gaat. We hebben 5 kinderen, dus dat wordt inderdaad een nummerke Trek.
0: Je haperde even, maar ik denk dat ik heb verstaan. Je hebt 5 kindjes, of 5 kinderen al. Ja. En er zijn 4 tickets. Oei, oké. Lotje Trek dus.
2: Lotje Trek, ja. Goed. Ik ga er nog eentje bijgeven.
0: Wel, maar we hebben voor 4 gekozen, dus we gaan erin vliegen, Leentje. Je moet maar 1 vraag juist beantwoorden en dan zijn ze van jou. Hier komt-ie. Ze vertegenwoordigt vanavond België op het Eurovisie Songfestival in Wenen met Dancing on the Ice. Maar haar echte naam is Alice van Eesbeek. Wat is de artiestennaam van onze Belgische inzending? Je mag nu antwoorden.
2: Esila.
0: Esila, zeg jij? Tjaka, ja? Leentje.
2: Yes.
0: Proficiat, die 4 tickets zijn in de pocket. Ja, dat wordt Lotje Trek, vrees ik, daar.
2: Ja, de andere 2 mogen ook nog. Dan probleem.
0: Voilà. Zeg, merci om mee te spelen. Hè. Fijn weekend. Bye-bye.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Een beetje met brokjes hoorde ik Leentje, maar hier is Sienna Spyro. Goedemorgen.
1: Q.

Calvin Harris en Ellie Goulding. Zometeen wissel van de wacht hier. QDJ Timo staat klaar met een gloednieuwe Q-top 40. En nadien hebben we 6 uur aan Liams in de aanbieding. QDJ Liam van Averbeke hoor je van 1 tot 4. En nadien is er Liam Dert die 3 vinylplaten van de 3 albums van Harry weggeeft. Nog voor 10, Nelly en Kelly Rowland na Mark Amber.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van

0: blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. Voorwaarden op jbc.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
4: Psst, Karen.
3: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
4: Karen, stapelkorting bij Morris.
3: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
4: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
3: Echt?
4: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
3: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
4: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
6: Goedemorgen. Een zwaar ongeval in Braschaat in de provincie Antwerpen. Een auto met 5 minderjarigen vloog er uit de bocht. Eén van hen overleefde het niet. Het zou gaan om jongeren tussen 16 en 17 jaar oud uit Braschaat. Je hoort het Antwerpse parket.
7: Mijn voertuig heeft daar de controle verloren over het stuur en is dan eerst met de rechterflank tegen een eerste boom gebotst, waarna het dan frontaal tegen nog een andere boom is terechtgekomen. Het voertuig zaten 5 inzittenden. Die zijn allemaal zwaar gewond naar het ziekenhuis overgebracht en 1 slachtoffer is inmiddels overleden.
6: Volgens het parket reed de bestuurder veel te snel. De Vlaamse regering overweegt een fermettetax op vraag van de Boerenbond en Natuurpunt. Heel wat Vlamingen kopen boerderijen op het platteland om er villa's van te maken. En ze doen er dan ook niet aan landbouw, waardoor de grond als zonevreemd bestempeld wordt. Zo gaat er landbouwgrond verloren en er is meer, zegt de Boerenbond.
8: Maar ook dat die nieuwe bewoners dikwijls moeite hebben met landbouwactiviteiten die er nogthans thuis horen. Dat gaat dan over vergunningen voor een nieuwe stal of oogstwerkzaamheden, zaaiwerkzaamheden, die alles wat later of wat vroeger op de dag plaatsvinden.
6: De Belastingdienst controleert minder inkomsten uit korte termijn verhuur, zoals Airbnb-woningen. Vorig jaar ging het om zo'n 1200 controles, het jaar voordien nog om ruim 5000. Blijkt uit cijfers van de overheidsdienst Financiën waarover Leco schrijft. Nochtans zijn die controles nuttig, want in 7 op de 10 dossiers waren er overtredingen. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden.
5: Dankjewel, Julie. 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest, dat zijn er 15 in totaal op de E19 richting grens Nederland tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. Een heel erg goede morgen. Ja, als de woensdagavond voelde als een vrijdagavond, de donderdag als een zaterdag en de vrijdag als een zondag, dan zou het nu eigenlijk maandag zijn. Maar nee hoor, goed nieuws. Het is voor velen verlengd weekend en het is dus gewoon opnieuw zaterdag. Fijn dat je erbij bent bij onze vaste afspraak.

0: Timo Pirera.
1: Ja, goedemorgen en welkom. Ja, mei is echt een gekke maand, hè. Met heel veel feestdagen en dus ook veel verlengde weekenden. Maar ja, zwart, mij hoor je eigenlijk niet klagen in mei. Als je er zelf ook hebt van kunnen genieten van die extra dagen, of niet van hebt kunnen genieten, ja, pak het er vandaag nog eens extra goed van, hè. Je doet het in ieder geval in gezelschap met de 40 beste hits van het moment. En die zijn zoals elke week samengesteld op basis van Airplay, streaming, social media en vooral ook jouw hartjes in de Q-app. Deze week heb ik voor jou in de aanbieding 13 stijgers, 4 staanblijvers, 20 dalers en ook 3 nieuwe hits. Laat ons zo meteen even kijken hoe dat eruit ziet in de praktijk. Eerst nog even dit.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
1: Het was Somber.

0: Olivia Dean. So Easy, vorige week nog nummer 2 in de Q-top 40. En ik moet zeggen, het is een mooie week voor Olivia. Ze breekte in de UK het record van het langste duo dat op nummer 1 staat in de hitlijsten daar. Ja, in ons land is dat nummer eigenlijk nooit doorgebroken. Maar Olivia Dean heeft ooit een liedje gemaakt met Sam Fender. En dat staat er dus al keilang, heel hoog. Al ja, op nummer 1 natuurlijk. Klinkt zo, Rain Me In, zo heet het, 11 weken lang bovenaan. En daarmee breken ze het record van Rihanna. En Jay-Z. Die stonden in 2007 het langst op nummer 1 als duo. Goed gedaan, Olivia Dean. En wij moeten nu snel door.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: 1, 2, ja, derde week voor Alex Warren en zijn Fever Dream.

3 weken lang bovenaan in de Q-top 40. Ja, of daar deze week nog verandering in komt, dat hoor je vanmiddag net voor 1 uur. Fever Dream van Alex Warren. Eerst hebben we natuurlijk nog 39 andere hits te spelen in deze Q-top 40. En deze week ook 3 nieuwkomers in de lijst. Dat is altijd fijn, hè? Nieuwe muziek. Alleen moeten we dus ook wel even vaarwel, goodbye en de groeten zeggen tegen deze arme stakkers. Stond hier vorige week nog te verkondigen dat dit misschien wel de zomerhit zou worden. Ja, niet dus. Het is gedaan met Khalid, Alok en Dive Into Me. Ook Afrojack en Aloe Black staan na 28 weken niet meer in de lijst. Net zoals Alesso, Sasha en Destiny. Het is gedaan met Boonko op deze. Maar gelukkig Boonko er wel nog op los door heel wat andere hits. Nu eerst slecht nieuws voor het diner van Niall Horan. Ja, want die moet 3 plekken naar omlaag en staat zo dus achteraan. Dit is Dinner Party. Q-music, de Q-top 40. 40.

0: laatste plek voor Dinner Party van Niall Horan. Sinds vorige week staat de TT, Taylor Swift, 3 keer in deze Q-top 40. Ja, ze heeft echt al veel hits eigenlijk op haar naam staan, hè, die vrouw. Op dit moment zijn dat Opalite, haar nieuwe, Elizabeth Taylor. En we luisteren ook al 34 weken lang naar The Fate of Aphelia. Heeft ook nog wel heel wat hartjes gekregen deze week eigenlijk. Onder andere van Sophie uit Boom en Arne uit Sint-Katelijne-Wavers. Maar misschien zijn 2 hits in de Q-top 40 van Taylor Swift ook wel genoeg. Al ja, jij bepaalt natuurlijk de lijst, jij bepaalt hoe die klinkt. Maar deze week moet Taylor Swift de volle 5 plekken naar beneden. En je hoort ze zo meteen op nummer 39.
1: Krevel. Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op 1 van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
2: Krevel, leef beter.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
5: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
6: Koop lokaal. Voilà.
5: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

0: kaarsloos maken in Mexico.
1: Win for Life.
2: Win for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Dit is de Q Top 40. Maximum

Kimberly stuurt, nee, 3 keer Taylor Swift in de Q-top 40 is niet te veel. Ja, we zullen volgende week wel zien, hè, Kimberly. Maar hey, ik ben ondertussen ook een Swiftie geworden. En deze week is ze nog gewoon aan het shinen op nummer 39. Wel min 5 voor de Fate of Aphelia. Komt hier ondertussen nog een berichtje binnen in de Q-app. Een audioberichtje eigenlijk. Van Aaron. Wacht, even luisteren. Als ik aan je deurbel, doe je het dan open. Goh, als ik aan je deurbel, doe ik dan open. Ja, waarom?

natuurlijk. Een nieuwe hit enters de Q-top 40. Aaron Blommaert en de Nederlandse Zoe Livé. Ze hebben het nummer vorig jaar al geschreven, dan toch nog even gewacht met het uit te brengen. Maar nu mogen de tranen van goud over de wangen stromen. Dit is nieuw en oh zo mooi op nummer 38.

0: dikke 6 weken tot de start van de zomervakantie. En dan begin je toch al helemaal weg te dromen als je dit hoort. 21ste week voor Kamrad, Be Mine, nu min 1. Maar wel nog hartjes van Wim uit Aalst onder andere. Ja, en als je ooit plannen hebt om te dansen op een carnavalsparade of zo, op dit liedje, hè, Be Mine, maar dan in de carnavalsversie liever. Ja, geen nood, die is al gemaakt, die versie. Dit heeft Kamrad live op televisie gezongen, in Duitsland met de trompetjes. Leuk, hè? Even kijken op de weg. 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. En dat is ondertussen al een best lange aan het worden. Op de E19 richting grens Nederland moet je er 25 minuten bij tellen. En dat tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. En dat komt daardoor een ongeval. Als je toch nog op een andere plek zou stilstaan, dan gaat het daar wel een beetje vlotter. Waar ik deze week achter kwam, Judith is half Belgisch en half Nederlands, waardoor ze dus beide accenten heeft. Ja, in het Engels hoor je daar gelukkig helemaal niks van. Ze gaat min 4.
1: Nummer 6.

hartjes van Jens uit Nienhoven, Sarah uit Leuven en nog heel veel anderen. En dat is er ook wel aan te zien. Plus 3 voor DJ-licious, Milo en Forever Young. Ze staan sinds vorige week in de Q-top 40 en nu dus op nummer 35. Ik denk niet dat die terug snel zullen vertrekken uit de lijst. Die gaan nog wel even bij ons blijven, denk ik. Zeg, als je tegenwoordig op Instagram scrollt, wat we allemaal wel eens doen, denk ik, dan mag je er eigenlijk van uitgaan dat minstens 40% van wat je ziet AI is. Maar gelukkig staat er dan zo goed als altijd ook een label bij van dit is AI, pas goed op. En dat heb ik ook gezien bij de video van DJ-licious. Kwam die deze week tegen tijdens het scrollen. Ik had het in het begin echt niet door eigenlijk. Het is een video met audio. Je moet eens even luisteren.

0: Crazy. Hij heeft van zichzelf een kindje gemaakt en ook van DJ-licious. Dus je ziet op het beeld echt twee kindjes die dit zingen. Het klinkt ook alsof twee kindjes aan het zingen zijn, maar het is eigenlijk gewoon AI. Nou, ik word er een beetje bang van. Maar wat, wij moeten snel door met de lijst, want zometeen op nummer 34 een hit die je, als je je ogen sluit, helemaal van de grond doet tillen. Alsof je in de mand van een luchtballon stapt. En alsof de wereld onder je voeten wegzakt. En jij recht de hogere sferen in. Ja, dat is voor zometeen.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij. Q sounds better.
2: Better with you. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
10: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
9: Absoluut, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
10: Ah.
9: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
11: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
1: Q Music. Dit is de Q Top 40.
12: Q Music.

4 plekken minder voor Within Temptation. Somebody like you. Ze staan op nummer 34 deze week. Zometeen dan krijg je de tweede nieuwkomer in de lijst. En de nieuwkomer is gemaakt door een mevrouw waar ik ooit stapelverliefd op was. En als ik zeg ooit, dan spreek ik over denk ik 3 jaar geleden. Maar echt stapelverliefd op. En dan heb ik haar op een gegeven moment live zien optreden in Brussel. En ik moet zeggen, toen was het over eigenlijk, de verliefdheid. Dus ja, maar ze komt er zo meteen aan. Het is wel een plezant liedje. Nu eerst even gas op die lolly. Reggie, Laura Tesoro, Bound to Be gaan min 2 staan deze week op nummer 33.

17e week voor Max and the Grammar, The Thing I Love. Deze week wel min 5 en nu dus op nummer 32. Zeg, ze hadden vandaag zon en regen voorspeld in ons land. Ja, dat dacht ik toch. Maar ik moet zeggen, ik zie hier alleen maar zon rond Brussel. Ja, wij zitten in Vilvoorde, dus ik weet niet hoe het bij jou zit. Schijnt het zonnetje daar ook een beetje? Maar altijd even een foto delen in de Q-app. Zometeen in ieder geval wel de volle 2,5 minuut zomervibes. En dat heeft alles te maken met deze hit. Eerst moeten we nog even iets anders doen. Nieuw. Dit ken je al van Repeat of niet. En ondertussen passeert ze ook geregeld in de playlist van Q-Music. Olivia Rodrigo, de vrouw waar ik ooit heel verliefd op was. Drop Dead kreeg heel wat hartjes. En staat vanaf nu dus ook in de Q-top 40. Hoe leuk is dat? Het is onze tweede nieuwkomer deze week. Op 12 juni dan komt haar derde album uit. Het heet You Seem Pretty Sad for a Girl in Love. En bij wijze van de promo trok er vorige week plots overal Live You Are a Cheater op. Zo, dus de tekst Live You Are a Cheater. En dat was dan geschreven op een wit camionetje dat dan door heel Amsterdam reed. En iedereen was daar dan video's van aan het maken. En er was zelfs zo een banner achter een vliegtuig gespannen. In de lucht. Live You Are a Cheater. Ja, ze treedt 3 avonden op in Amsterdam. Naar België gaat ze niet langskomen. Maar zie dat gewoon als een kans om nog eens een citytripje te maken. Ook plezant. Drop Dead, nieuw op nummer 31.

0: Daarmee de nieuwkomer Olivia Rodrigo, Drop Dead op nummer 31. Ja, schijnt de zon of schijnt de zon niet? Anne uit Tiene zegt ja, volop zon met een schattige foto van haar kat. Pina uit Houthalen zegt ja, hier schijnt de zon ook. Christel uit Kortemerk zegt, oh, de bewolking is aan het arriveren. En Freya uit De Pannen zegt, het is hier net beginnen regenen. Oh nee, zometeen wel een beetje zonnige muziek. Eerst nog dit.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 40.
0: Min 3 voor de dinnerparty van Niall.
1: Yeah,
0: 31. 31ste week en min 5 voor

0: 30.
1: Eerste nieuwkomers. Aaron Blommaert, Zoe, Tranen van Goud.
2: Het zijn al 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
0: Nummer 37.
1: Summer is here. Kamerad, Be Mine gaat één plek naar omlaag.

0: eerste stijgers. DJ-licious Milo, plus 3. We're forever young.
1: Nummer 34.
0: Min 4 voor Within Temptation, Smash Into Pieces, Somebody Like You.

0: 30.
1: Ook Reggie, Lara Tesoro doen het met twee plekken lager. Met hun Bound to BB. Min 5 voor de Thing I Love van Max en Andy Grammer.
2: De

0: nummer 31.
1: En daarnet nieuwe op 31. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Ja, zeg, als je fan bent van de zon... En misschien ook van de zomer, dan ga je de komende 2,5 minuut genieten van de Amsterdamse Another. Dit is Talk to You op nummer 30 in jouw Q-top 40.

is onze langst genoteerde hit. Olivia Dean, Man I Need. 33ste week in de lijst. Ondertussen nog een berichtje van Johan uit Aarschot. Die zegt, al ja, zijn eigen woorden, hè. Ik ben bezig met een kakjob. Ik doe de riolering vandaag. Met Q op de achtergrond. Allee, blij dat we erbij mogen zijn, hè, in de mooie en minder mooie momenten van je dag. Zometeen veel goede muziek nog in het tweede uur van de lijst. Onder andere Thomas Gray komt eraan.

0: krijgt ook een tweede portie Taylor Swift. Open Light komt eraan straks. En wat dacht je van een beetje te dansen op de tonen van Khalid Griffin, Save My Love?
1: De Q Top 40.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro.

0: alles.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
0: Peugeot.
3: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
4: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
3: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
5: Goedemorgen, het is 11 uur nieuws met Julie.
6: Goedemorgen. De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij dat ongeval kwam één minderjarige om, vier andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt collega Barbara Keuleers.
7: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rijinstructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
6: Je kunt nog steeds online Roundup kopen. Dat is een illegale onkruidverdelger met glyfosaat die schadelijk is voor onze gezondheid en voor het milieu. Het product is dan ook al bijna 8 jaar verboden in ons land voor particulieren, maar het wordt nu toch nog verkocht. Dat ontdekt het Nieuwsblad. Minister van Consumentenbescherming Rob Peenders.
8: We stellen vast dat vooral in Polen er een markt is ontstaan die zich vooral naar professionele verkopers richt, maar waarbij ook gewone consumenten en dus ook Belgen bestellingen doen. Daardoor overtreed je niet alleen de wet als consument, maar het is vooral de verkoper die de Belgische wetgeving niet naleeft.
6: De Russische president Poetin reist volgende week naar China. Hij wil er de samenwerking met de Chinese president Xi Jinping bespreken. China is de grootste afnemer van Russische olie en gas. Bezoek van Poetin aan China komt er een week na het bezoek van Amerikaans president Trump. Het is overwegend droog, maar later op de dag kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden.
5: Dankjewel, Julie. Maar als je dat nieuws over dat ongeval hoort, ja, toch even echt voorzichtig zijn op de weg. Hè. Er staan twee files waar je meer dan 5 minuten verliest. Ze vallen alle twee gelukkig wel mee. Op de E19 richting grens Nederland 7 minuten extra. En dat tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. Op de A12 ook 5 minuten extra tussen Antwerpen Haven en Stabroek. En mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, dan verlies je daar minder dan die 5 minuten.
9: Timo Pirera.
5: Een heel erg goede morgen. Zometeen de hoogste nieuwkomer, eerst Miles Smith en Niall Horan. Dit is Drive Safe.
9: Nummer 28.

14e week al voor Miles Smith, Niall Horan en hun Drive Safe. Artjes van onder andere Senna uit Zwevegem en Ophine uit Ranst. Nee, het is Ophéline. Sorry, Ophéline uit Ranst heeft er ook op gestemd en ze openen zo het tweede uur van deze lijst. Zeg, muziek, dat is eigenlijk iets heel speciaals. Het is iets mooi, het kan je helpen in mooie tijden. Als je blij bent, misschien als je verliefd bent, euforisch. Maar het kan je vooral ook helpen op trieste en donkere dagen. Een beetje als steun en toeverlaat dat er altijd is. Maar je kan muziek ook anders bekijken. Je zou muziek kunnen bekijken als een bezoekje. Aan de apotheek bijvoorbeeld. Om zo wat pilletjes te gaan kopen zonder voorschrift. Waarvan je weet van die pilletjes, die gaan mij helpen. Zo een goed medicijntje. Nieuw. Maar ja, natuurlijk Can You Feel It. Onze hoogste nieuwkomer in de Q Top 40. De Q Top schijf van deze week. Al ja, tot gisterenmiddag eigenlijk. Milk Inc. en Madison. Je bent in één week tijd heel grote fan geworden. En ik moet zeggen, terecht ook wel hè. Die goede oude Milk Inc. sound. Back in business. Dit is deze week de hoogste nieuwe op 27.

0: fuck it.
1: Wat een leuke nieuwe hit.
0: I only love it, 'cause it's you.
1: Van de 19-jarige Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
2: Thank you, top 40.
1: Ja, dat is dus echt de titel. Je zegt, moet dat drie keer zeggen? Natuurlijk, slim gezien qua marketing, want hoe vaker dat hij de titel zegt, hoe beter dat hij blijft hangen natuurlijk. Zeg, een heel erg goedemorgen, bijna goedemiddag mogen we zeggen. Het is 16 mei vandaag, de derde dag van het verlengde weekend. In het ritme van het weekend voelt het dus eigenlijk al een maandag. Als jij de volle drie dagen ook hebt kunnen genieten. Maar dat is het dus nog lang niet, het is gewoon zaterdag. En net zoals Amber uit Roosdaal heb je misschien ook niet echt kunnen genieten van het verlengde weekend. Maar dat gaat ze vandaag wel goed maken. Ze gaat er een schone zaterdag van maken met een aperolletje, laat ze weten. Ja, je kan bijvoorbeeld ook al beginnen wegdromen van de zomervakantie. Hè. Dat duurt niet meer zo lang, nog een dikke 6 weken. En ik moet zeggen, ik ben dat ook al aan het doen. Ik heb gisteravond mijn vakantie geboekt voor in juni. We gaan een paar dagen een tripje doen in Puglia, in Zuid-Italië. Ik heb vorig jaar gemerkt in een all-in resort dat niks voor mij is, zo stil liggen aan een zwembad voor een week. Dus liever met een Fiat 500 door de kleine straatjes van Italië. En zo hebben we allemaal wel iets om naar uit te kijken. Zometeen bijvoorbeeld de favoriete hit van Jolien uit Houthulst, Katrien uit Gerardsbergen, Patrick uit Aalst, Aline uit Brecht, ja, en nog heel veel anderen. Nu eerst dezelfde plek als vorige week, Thomas Gray en zijn Rumours.

0: Nummer 25, Thomas Gray en Rumors. En als je hierdoor een beetje goesting hebt gekregen in een feestje, ah wel, ik denk dat ik de oplossing heb.
1: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Based on you.

het gaat hard voor deze gasten. Offenbach, het zijn twee beste vrienden uit Frankrijk. En ze reizen tegenwoordig dus heel de wereld rond om samen te gaan draaien op de vetste feestjes ter wereld. En het grappige is, ze hebben nu een paar dagen vakantie genomen. En zelfs dat doen ze samen. Ze zijn elkaar nog altijd niet beu om samen op reis te gaan. Ja, daar zijn beste vrienden voor natuurlijk. Hè. Deze week wel stevig verlies. -8 voor Miles Away. Zeg, vorig weekend stonden de mannen van Bazaar in de Lotto Arena. Ik heb van horen zeggen dat dat een spetterend optreden was. En dit weekend, dan treden ze op in de Paradiso in Amsterdam. Dat betekent dat ze er dus echt een nacht in Amsterdam van zullen maken. Veel hartjes in de Q-app deze week. Het is onze sterkste stijger. +13 voor Bazaar.

0: Glenn was erbij in de Lotto Arena, laat hij net weten. Ja, goed. Het is deze week onze sterkste stijger. Plus 13 voor Bazaar en Nacht in Amsterdam. Twee files waar je nog 5 minuten of meer verliest. En het is, ja, het is ongeveer 5 minuten. Op de E19 richting grens Nederland verlies je 6 minuten om precies te zijn. En dat tussen Kleine Bareel en Sint-Job in het Goor. En op de A12 ook richting grens Nederland 5 minuten erbij. En dat tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Als je dan toch nog ergens anders zou stilstaan, dan gaat het daar wat vlotter.
1: Timo Pirera.
0: 1 plus 1 is 3, zeggen ze wel eens. Ja, het is al de derde keer dat we Taylor Swift tegenkomen in de lijst. En ze blijft gewoon staan met Opalite op nummer 21.
1: Q-top 40. Q-music. Nummer 21.

0: Taylor Swift. En Opalite op nummer 21, net zoals vorige week.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 30.
0: Eén plek minder voor de Amsterdamse Another Talk to You. Langsgenoteerde Olivia Dean, 33ste week en nu min 1.

26. Bella Kay, je moet twee plekken afgeven voor I Love It, I Love It, I Love It. De 15e week en nu dezelfde plek voor Thomas Gray.

Min 8 en dus stevig verlies voor Miles Away van Offenbach. Beter nieuws voor Bazaar. Deze zondag staan ze in Paradiso en maken ze er dus echt een nacht in Amsterdam van. Ze gaan plus 13

0: 20.
1: En dezelfde plek voor Taylor Swift en haar Open Light. Ondertussen 11:05 geworden. Een heel erg goeiemiddag. Berichtje van de Bente in de Q-apps is gisteravond gaan kijken naar het optreden van Suzanne en Freek in Nederland in de Gelderdoom. Dat moet fantastisch zijn geweest, denk ik. En ze is er vandaag vooral nog een leuke dag van aan het maken daar in Nederland. Ja, ik weet niet of jij ook nog leuke plannen hebt op deze zaterdag. Ze zijn altijd welkom in de Q-app. En oh, wie is daar? Ah ja, Suzanne en Freek. 10 keer aan het optreden in een uitverkochte Gelderdoom. Meer dan 35.000 plekken per keer. En gisteren was dus het allereerste optreden. Ook onze Matthias van den Bulke was erbij. Zometeen even luisteren wat hij ervan vond. Nu eerst +2 voor halverwege.

0: staan deze week op nummer 20 in de Q Top 40, dus effectief halverwege de lijst. Q
1: Loves. Suzanne en Freek.
0: Suzanne en Freek. En ja, ik moet zeggen, alle tickets zijn natuurlijk hopeloos uitverkocht. Back Your Music kon je er een tijdje geleden nog winnen. Maar gisteren was er eindelijk dat eerste concert in de Gelderdoom van Suzanne en Freek. 400.000 verkochte tickets in totaal. En ik moet zeggen, als ik alle video's online zie, oh my god, het zag er echt wel heel goed uit. Even luisteren, want onze eigen Matthias van den Bulke, die was er ook bij. Die heeft wat dingen gepost op de Instagram van Q Music. Dus als je het zelf ook een beetje wilt herbeleven met beeld en al, dan moet je daar even gaan checken. Maar dit is ongeveer hoe het klonk.

0: als je zelf geen tickets hebt om nog te gaan de komende dagen. Ik moet zeggen, het was beter in het echt waarschijnlijk. Want normaal gezien heb je geen Matthias van den Bulke die dan meezingt met de muziek ook zo in je oor. Zometeen op nummer 14 een hit die je een dikke boost geeft op deze zaterdag. Het is zo met een gitaartje en het gaat zo echt heel snel vooruit zo.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen, zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu één kopen, één gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
3: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Je hebt deals en je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
6: Is je weekend bij Q.
7: De Q top 40.
6: 19. I'll show you.

0: 25e week voor Sienna Spyro. Stond vorige week nog op nummer 7. Echt maf. En deze week 11 plekken lager op nummer 18. Het kan snel keren, maar als jij denkt van goh, ik vind dat wel echt een leuke hit, dan moet je gewoon even een hartje gaan uitdelen in de Q-app. En dan komt er volgende week misschien wel verandering in. Die on this hill is deze week ons de diepste daler. Ik moet zeggen, ik ben eigenlijk niet iemand die mijn eigen verjaardag heel graag viert. Liever zo die van anderen. Dat vind ik allemaal tof, maar niet mijn eigen verjaardag. Maar mocht ik ooit een feestje geven, ja, dan zou het natuurlijk wel cool zijn om een artiest te boeken. Hè? Een DJ of een goochelaar of zo, ik zeg maar iets. Maar in de UK is er deze week iemand die een klein feestje heeft gegeven voor zijn verjaardag met een best wel grote artiest op het podium. Ik zal maar gewoon zeggen, ja, Sienna Spyro heeft opgetreden op een verjaardagsfeestje. Het was nu wel niet zomaar iemand, het was de verjaardag van David Attenborough. Je weet wel, deze David Attenborough.
1: A giant, prehistoric looking bird. A shoebill. Standing well over a meter tall. She roams these swamps.
0: Ja, de legendarische stem van heel veel natuurdocumentaires bij de BBC. Werd 100 jaar. Dus nog altijd in goede shape, goede vorm. Het was een gigantisch feest daar. Met dus ook op het podium Sienna Spyro.
2: Then one day, magic day, he passed my way.
0: Zo mooi, het was met live orkest. Heel groot podium, veel licht. Ik denk echt dat het een heel leuk 100ste verjaardagfeestje was.
3: And now a song from three guys from Norway in the Q-top 40.
0: Net echt, de Bauza Magnetic gaat -4 en staat deze week op nummer

vandaag opnieuw zo'n dag met een beetje zon. Hier en daar wat regen. Zo'n paar minuten en dan opnieuw zon. Laat je daar ook vooral even door opwarmen vandaag. Want het is mei, de zomer ligt niet meer zo ver van ons af en Jelly Roll die maakt de dag nog altijd een beetje vrolijker. I'm good, deze week plus 4. En komt zo op nummer 16 terecht. Ja, Khalid, die stond vorige week nog 2 keer in de lijst. Deze week is dat met 1 hit minder, maar deze is nog altijd even dansbaar. Save My

0: 13e week. En nu plus 2 Harry Styles en zijn American Girls. Zeg, we gaan heel rustig aan, richting 12 uur. Misschien ben je al volop aan het middageten bezig. Dan wens ik je een smakelijke maaltijd toe. Je krijgt ook nog 13 hits op je bord, zoals deze bijvoorbeeld. En wat dacht je van een beetje Turn the Lights Off? En zo meteen na het nieuws ook New Religion van Bebe Rexha.
1: De Q Top 40. Even serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met die om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerke. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Peugeot.
5: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
6: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
6: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
6: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
7: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
8: Peugeot.
9: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
10: Mijn haren omhoog?
9: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
10: Ah ja, dus mijn factuur?
9: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
0: Goedemiddag, het is 12 uur nieuws met Julie.
11: Goedemiddag. De minderjarige die tegen een boom reed in Braschaat reed bijna 100 km per uur in een zone 50. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Bij dat ongeval kwam 1 minderjarige om, 4 andere tieners zijn zwaar gewond. Aangezien het om 16- en 17-jarigen gaat, waren ze wellicht in overtreding, zegt collega Barbara Keuleers.
12: In ons land mag je, als je minderjarig bent, alleen maar rijden met een model 36 voorlopig rijbewijs. En dan mag je maar met de rij in

0: instructeur rijden of met één vaste begeleider. En ook niet tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's morgens.
1: Het Federaal Geneesmiddelenagentschap roept op om vermageringsspuiten correct te gebruiken. Ozempic en Mounjaro zijn heel dure geneesmiddelen. En om de prijs te drukken gebruiken sommige mensen bijvoorbeeld maar een halve spuit, zodat ze langer toekomen. Of ze proberen de spuit open te breken om de laatste druppels eruit te krijgen. Maar dat is niet zonder gevaar, zegt Anne Eekhout van het FAGG.
2: Wij roepen op om dat niet te doen, om de echt te gebruiken zoals beschreven staat in de bijsluiter, een dosis in 1 keer toe te dienen en zeker ook niet te proberen om die achtergebleven vloeistof te recupereren. Dat is niet veilig, er is risico op infectie en we kunnen in geen geval de kwaliteit van die vloeistof die overblijft nog garanderen.
1: De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en in Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van een pro-Iraanse militie uit Irak. Hij werd opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden.
3: Dankjewel Julie, op de weg verlies je nergens meer dan 5 minuten.
4: Timo Pirera.
3: Dus een heel erg goede middag. Ja, een plekje hoger was niet nodig. Ze zijn blij op nummer 13. Fleming en Meteor. Niet nodig.
4: Nummer 13.

Fleming Meteor plus 6 voor niet nodig. En nu ook goed nieuws voor Lost Frequencies. So Much Beauty gaat er 5 plekken op vooruit. En zo komt hij ook terecht in het laatste uur van deze Q-top 40 op nummer 12. Ja, en dat is trouwens ook exact waar jij je bevindt op dit moment. Hè. Ik heb nog 11 hits in petto voor jou. En dat zijn niet toevallig de 11 grootste van het moment. De Q-top 40. Ja, hoe beleef jij deze zaterdag van het verlengde weekend? Het is 16 mei vandaag. Shirley uit Menen gaat deze namiddag met haar oudste dochter Zoe naar de musical Door een Roosje in de Pannen. Ze zegt eventjes moeder-dochterdag vandaag met een lekker etentje nadien. Geniet ervan. En Marijke uit Zellik is onderweg naar een Airbnb in de Ardennen om daar een gezellig weekendje door te brengen met haar beste vriendin. Oh, dat klinkt ook heel plezant. Hopelijk heb jij ook een fijne zaterdag. Je krijgt zo meteen in ieder geval de nieuwe Q-topschijf. Maar nu eerst nog Babette, samen met de beste Belg Maxime. Zo wordt hij gekroond op nummer 11. Dit is Hoe dan?

0: Lindsay uit Aalst is onderweg naar Amsterdam, net zoals heel veel andere mensen. Want vanavond het eerste optreden van Harry Styles. Daar zometeen een nieuwe Q-top schijf. Eerst nog even dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Suzanne en Freek staan nu echt halverwege. Ik weet dat.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, min 5. De diepste daler deze week, Sienna Spyro, gaat min 11.

De Bauza zingt 4 plekken lager deze week met hun Magnetic. Beter nieuws, 4 plekken in de plus. Jelly Roll en I'm Good.

0: Dat was even nodig. Fleming Meteor plus 6. Vijf plekken erbij voor So Much Beauty Around Us.
1: Nummer 11.
0: En daarnet nog min 2, Babette en Maxime.
2: Ik ga je hoe dan ook vanavond vergeten. En ik kom hoe dan ook vanavond niet uit.
0: Ondertussen is het bijna 11:15 op je zaterdag, dus je weet het.
1: De Q-topschijf.
0: Je krijgt een nieuwe Q-topschijf, een nummer waarvan we weten dat wordt echt sowieso een dikke hit. En deze week ben ik er eigenlijk zelfs 100.000% van overtuigd als dat kon. Ja, het deed me eigenlijk terug, een beetje terugdenken aan het moment donderdagavond op de radio. Toen moest ik Emma Salde vervangen en toen belde ik even met Gregory. En Gregory had net de tweede halve finale van Eurovision gekeken. En dit was zijn conclusie daarvan.
3: Tristig, Timo. Ik dacht dat die eerste halve finale al zwak was, maar vandaag was het was nog een keer zwak. Zo'n Shakira lookalike die dat begon op te treden. Shakira van den Aldi.
0: Shakira van den Aldi. Ja, gelukkig is de nieuwe Q-topschijf niet van de Aldi. Hij komt wel van Shakira, dat wel. Want ze heeft een nieuwe hit gemaakt. Het wordt het officiële WK-anthem. We hadden het er vorige week ook al even over. Dus blok de tekst misschien al even uit je hoofd, want die gaat het deze week, of deze zomer liever, nog heel vaak horen passeren.
1: Dit is deze week

0: Leuk! Die Die Shakira Burna Boy, deze week onze Q-topschijf. In 2010 maakte ze al het WK-anthem. Shakira, Shakira. En ook dit jaar voorziet ze de World Cup van een heel fijne plaats. Er komen veel berichten binnen, onder andere bijvoorbeeld Nola, die zegt wat een leuke, leuke muziek. Heel muzikaal, inderdaad. Die Die, de WK-song van 2026. Volgende week ongetwijfeld ook nieuw in die Q-top 40. Dat kan niet anders natuurlijk. Zeg, als je zometeen nood hebt aan een kleine boost op je zaterdag, dan mag je even zelf kiezen hoe klein dat die moet zijn. Ik ga je een paar opties geven. Dus bijvoorbeeld zo klein. Of wil je hem zo klein? Of wil je hem zo klein? Ja, één van de drie versies, zometeen op nummer 10.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
5: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
6: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
5: Met een wel heel bijzondere bagage.
6: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
5: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
6: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
5: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
6: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
7: Nu vrijdag en zaterdag bij Brico Brico City
8: en Brico Planet
7: krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze met de getrouwheidskaart 20% korting op alles.
8: En zelfs 25% korting voor W-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
8: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
9: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
10: Zeg Karen hier, ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
11: Pst, Karen.
10: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
11: Karen, stapelkorting bij Morris.
10: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
11: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
10: Echt?
11: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
10: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
11: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
12: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
13: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
12: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Little Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
14: Code Yellow!
15: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
16: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
15: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus, go voor info naar telenet.be.
17: Krevel.
18: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op één van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
17: Krevel, leef beter.
19: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
20: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en juist...
19: Sorry, kan dat wat korter?
20: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
19: Nee, nee, korter.
20: Koop lokaal. Voilà.
21: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.

Veel hartjes, onder andere van Glenn uit Schilde, Jan uit Mol, Michael uit Arpemeren, Veronique uit Sint-Truiden en ga zo maar door. Maar ik zal niet de hele lijst afgaan, ik beloof het je. Het resulteert vooral in een goede stijging. Vijfde week en nu plus 9 voor Bruno Mars in dat heerlijke Risk It All. Berichtje van de Katrien uit Meissen in de Q-app. Ze zegt, ik ga deze namiddag feesten op de Pride in Brussel. Ah ja, dat is daar één dik feest natuurlijk deze namiddag. Geniet ervan, zometeen de ideale opwarming. We gaan bonken met Bibi Rexha en Faithless. En eigenlijk, dit zou ook nog wel perfect passen op zo'n feestje. De top 3 komt dichterbij. Maar nu eerst dansen op David Guetta, Jennifer Lopez, Save Me Tonight.

0: Save Me Tonight, jouw nummer 8 in de Q-top 40. Even kijken op de weg. Er staat één file van meer dan 5 minuten. En die staat op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je in totaal 5 minuten bij tellen. En dat tussen Mechelen-Noord en Rumst. En als je dan toch nog op een andere plek zou stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter.
1: Timo Pirera.
0: Zometeen zingen over de kerk op een zaterdag, maar dan met zo'n stevige beat eronder. Nu eerst de man die het allemaal beter weet. Of dat op zijn minst toch zou willen. Teddy Swims.
1: Nummer 7.

0: Baby Rexha blijft staan. Het is haar zesde week. En ja, nummer zes, dat is waar ze zich comfortabel voelt, hè. En jij bent eigenlijk ook grote fan van New Religion. Wat een heerlijke. Samen met Faithless, trouwens. Allee, ja. Dat had je nu waarschijnlijk al wel door, denk ik. Zeg, zo meteen wil ik nog even kijken of jij deze week ook op het lijstje van QDJ Bert de Kok staat. Ja, als je geen idee hebt waar het over gaat, elke vrijdagavond in Vrienden van de Vrijdag vertelt QDJ Bert de Kok wie hij een fijn weekend wenst en vooral ook wie hij geen fijn weekend wenst. Ja, en elke week staan er toch heel wat Q-luisteraars op dat lijstje. Dus zometeen gaan we gewoon even samen overlopen. En daarnaast krijg je niet...
1: Shakira van den Aldi.
0: Nee, geen Shakira van den Aldi. Wel de echte Shakira.
2: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via qluchtballon.be. We vliegen binnenkort.

0: Mexicano. Taco's maken in Mexico.
1: Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
6: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.
7: Een stralende huid? Dat kan met de must-have van Kruidvat die je echt moet hebben. Nu, Mixa hand- en lichaamsverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
10: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
11: Deze week Hoogstraten aardbeien. 2 bakjes kopen, eentje gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
12: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: Vanavond bij VTM. Quizduels op het scherpst van de snee. In The Floor. En bij VTM 2 wordt Keanu Reeves geen rust gegund in John Wick. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Bruno Mars heeft haasje overgespeeld met de Shakira. Want Shakira die ging -1 daarnet. Bruno Mars doet +1 en komt zo op nummer 4 terecht. Net buiten de top 3. Met dat heerlijke I Just Might. Ja, Katrien uit Schoten stuurt al... Oei, oei, ik heb tot nu toe elke week op het lijstje van Bert de Kok gestaan. Van geen fijn weekend te hebben. Dus ik hoop dat het vandaag beter is. Ja, verdien jij een fijn weekend of niet? Dat ligt allemaal in de handen van Bert de Kok. Elke vrijdagavond overloopt hij een hele hoop mensen die hij geen fijn weekend wenst. En ja, ik doe dat graag op zaterdagochtend ook nog even. Hè. Dan weet je toch of je gerust en wel aan je zaterdag kan beginnen. Even luisteren.
1: Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve mensen die vanavond plannen hebben.
2: Ben je jaloers?
3: Nee, maar blijf een keer thuis.
2: Onder je afdak.
1: Ja. Mensen die geen tuin of terras hebben. Krasbiljetjes. Vrouwen die exact 21 weken zwanger zijn.
2: Ach, amai. Dat is drie... Nee, ach, ga je het zeggen.
1: Ik wager mij niet aan. En tot slot... gefermenteerd fruit. Geen fijn weekend.
0: Oké, okay, ik heb even heel snel gegoogeld. 21 weken zwanger. 4,8 maanden zijn dat. Dus ook deze week hoor ik er zelf niet bij. Hopelijk heb jij je ook niet herkend in dat lijstje en kan je wel gewoon volop genieten van de zaterdag. Dit is Summer op nummer 3.

0: meer bovenaan. Alex Warren was 3 weken lang jouw nummer 1 met zijn Fever Dream. En nu moet hij toch een toontje lager zingen. Hè? Op nummer 2. Nog even een belangrijk berichtje in de Q-app. Sylvie uit Bredene zegt, zou je alsjeblieft Faye een gelukkige verjaardag willen wensen? Ze wordt 13 jaar vandaag. We hebben net een ontbijt gedaan voor haar verjaardag. En straks dan gaan we nog naar de Meifoor in Brugge. Oh, gelukkige verjaardag, Faye. Zometeen, speciaal als cadeautje voor jou, de nummer 1 van de Q-top 40. Eerst nog dit.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 10.
0: Min 2 voor Juste. Turn the lights off. Sterk werk, Bruno Mars gaat +9 met zijn Risk It All.

0: plus 2 voor J-Lo en Guetta.
1: Nummer 7.
0: Mr. Know-it-all, Teddy Swim staat 4 weken in de lijst en gaat nu ook plus 4. New Religion, zelfde plek voor Bebe Rexha en Faithless.
1: Vijf.
0: Min 1 voor de Zoo Oo Oo van Shakira.

Het is Olivia Dean. Ja, finally. Hè. Vorige week nog jouw nummer 2 en nu dus één plek de lucht in met So Easy. Ik wens je nog een fijne zaterdag. Veel plezier met Liam van Haverbeke zometeen.

0: kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt. Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
1: Het is Toyota.
0: Info en voorwaarden op toyota.be.
2: Goedemiddag, 1 uur, nieuws hoor je van Julie.
3: Goedemiddag. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Jambon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat, kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er nog 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jambon.
4: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
3: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Het is vandaag Pride in Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+ gemeenschap. Het is ook een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Want het blijft belangrijk om te vechten, zegt een van de coördinatoren.
5: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa, waar ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België. Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruitgaan.
3: Vanaf 2:30 deze namiddag trekt de parade door de straten. De Amerikaanse FBI heeft een Irakese man opgepakt die het brein zou zijn achter verschillende aanslagen op Joodse doelwitten in Amerika en Europa. Zoals de aanslag op de synagoge in Luik. Het gaat om een man van 32, een kopstuk van de pro-Iraanse militie uit Irak.

0: opgepakt in Turkije en zal nu uitgeleverd worden aan de VS. Vanmiddag nog overwegend droog, later kans op buien en onweer, maximaal tot 14 graden. Morgen en maandag opnieuw wisselvallig bij 15 graden.
1: En onderweg is er één vertraging gemeld op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting Antwerpen op de E19. 6 minuten extra tussen Mechelen-Noord en Rumst. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan heb ik beter nieuws, want daar verlies je minder dan die 5 minuten.
2: Q loves Harry Styles. Vanavond staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
3: Mr. Harry Styles!
2: Luister de hele dag naar Q voor extra veel Harry Styles.
4: Music.
2: Liam van Haverbeke.
1: Ja, Happy Harry Day dus. Maar ook de beats van Alesso komen er zo meteen aan na deze As It Was. Fijne middag.

0: Een heel fijne middag. Het is 7:07. Je luistert naar de namiddag van Q met vandaag.
1: Q loves.
2: Hi, this is Harry Styles.
1: Harry Styles.
0: Zo is dat. Ja, je hoorde het net misschien al, extra veel Harry Styles op je radio vandaag, omdat hij vandaag begint met zijn optredens in Amsterdam. Hij staat maar liefst 10 keer in de Johan Cruijff Arena. Niet normaal. En Emily in de Q-app die stuurde al dat ze onderweg is. Dus kijk eens aan. Heel veel plezier daar. Onderweg ga ik je stalken met alle hits van Harry. Maar je kan ook iets winnen natuurlijk. Want er staan hier in de studio van Q vandaag 3 prachtige vinylplaten van Harry te blinken. 3 platen. Dus inderdaad, van zijn 3 albums kan je winnen straks bij Lian Dert. Nu niet Harry Styles voor de verandering. Wel een maatje van hem. Kent hij heel goed. Uiteraard deze Niall Horan met Dinner Party. Een heel fijne middag. Superleuk dat je luistert.

0: dweilen, Avicii. Maar zijn muziek die blijft gelukkig voor altijd bij ons. Zometeen trouwens een van de beste vrienden van Avicii op je radio. Lou Black komt eraan op een andere dance track met de Afrojack. Maar eerst onze koffietje tegen de middagdip. Sabine Carpenter zorgt daarvoor met espresso.
1: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
2: Met echte astronauten en shows van onder andere
3: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
1: En ook met Lieve Schij
2: en Hetty Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
4: Jij moet dringend nog eens seks hebben.
5: Als venten zijn bendidioten.
4: Wie zegt dat je nog een vrouw wil?
6: De geschiedenis van uw Google Chrome.
7: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe is goed gepijpt worden.
5: Respect wil ik nog wel proberen.
8: Mamma mia!
9: Wat was dat? De nieuwe comedy-reeks Strijk! Nu exclusief op streams.
10: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
11: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
10: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats. Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
12: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

In My World. Eamon uit Antwerpen stuurt: goedemiddag Liam. Ik word altijd zo goed gezind van dit nummer. Heel blij om dat te horen. Ja, nu heb ik wel iets minder happy vibes, want we keren terug naar 2004. Toen schreef Kelly Clarkson Because of You. Dat stond op haar doorbraakalbum. Alleen ja, was er één probleem met het nummer? Niemand leek het te kennen. Gelukkig werd het 2 jaar later wel enorm populair, een gigahit, want ze brachten toen opnieuw uit als single deze Because of You van Kelly Clarkson.

Ierse singer-songwriter. Dermot Kennedy met Power Over Me. Het ideaal lied om mee te sporten, vind ik. Ondertussen is het 13:58 op de klok. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Het gaat vlot onderweg op deze zaterdag. Richting Antwerpen staat er 1 file. Op de A12 is dat 6 minuten extra rekenen tussen Berendrecht en Stabroek. Sta je op een andere plek stil momenteel, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: Justin Bieber met zijn sorry. Ja, een sorry inderdaad, want ik ga waarschijnlijk niet kijken naar het Eurovisie Songfestival vanavond. Het is de finale. Wacht, dat duurt mij allemaal net iets te lang. Al ben ik wel benieuwd wie victorie zal kraaien natuurlijk. Laten we hopen op onze Belgische inzending. Sila met Dancing on the Ice. Al vrees ik dat het deze keer voor Finland zal zijn. Liikenaisen is het nummer van Linda Lampenius en Piti Parkkonen. Ja, qua gebruiksvriendelijkheid van de namen zit het wel moeilijk. Maar het nummer zelf is het beste en het zou 20 jaar na de eerste Finse overwinning zijn. Deze hard rock hallelujah. Won 1-2006 van Lordi natuurlijk. Heb ik nog maanden nachtmerries van gehad als kind. Ja, het zou mooi zijn. Zometeen trouwens de vrouw die 16 jaar geleden voor het eerst won. Loreen en Euphoria.
1: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Dendermonde. Tickets en info. Qmusic.be en in de Q-app. Q-music. Q sounds better with you.
2: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
5: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
4: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense. Krevel.
7: Pas, shot en go! Koop je tv bij Krevel en maak kans op een van de 150 PlayStation 5. Aanbod onder voorwaarden.
8: Krevel. Leef beter.

Deze wijze levensles, How Beautiful This Life Is. En daarvoor hoorde je Loreen met haar eerste songfestivalhit, Euphoria. En Sienna Spyro die heeft trouwens ook winst geboekt. Ja, alleen een repeat of niet dan toch bij ons. Want ze kreeg afgelopen week een 10 op 10 van jou. Dat is heel mooi. Voor de soundtrack van The Devil's Wear Prada. Wears Prada liever 2 is nu in de bioscoop. Material Lover, zo heet het nummer. En moest je het nummer gemist hebben? Dat is helemaal niet erg. Want je hoort hem zometeen nog voorbij komen. Eerst tijd voor JJ. Ja, Jonas Blue en JP Cooper. Perfect Strangers.

0: Diana Spyro met Material Lover, New Back You. Ze zegt zo nog iets op het einde.
1: Oh my god.
0: Oh my god, een beetje studio banter. Dat is old school, maar wel heel cool. Jorik stuurt in de app dat hij ook samen met zijn zus onderweg is naar Amsterdam. Ja, vanavond voor de Harry Styles natuurlijk. Hij speelt voor het eerst. En Jorik zegt, ja, daarna blijven we samen nog even hangen voor een leuke Amsterdamse zondag. Kijk eens aan zoals het hoort. Geniet ervan daar in Edam. En als je een gevaarlijke zot ziet rijden onderweg, het is waarschijnlijk Kane Brown. Want hij geeft plankgas, miles on it.
2: New truck, big lady.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: 1 over 2, goedemiddag. Nieuws krijg je van Julie.
2: Goedemiddag. De 5 minderjarigen die met een auto op een boom botsten in Braschaat kwamen van een feestje. Dat bevestigt minister Jan Bon, die de betrokken families kent. Een jongen van 16 die achteraan in de wagen zat kwam om het leven. Van de andere 4 zijn er 2 in levensgevaar en 2 zwaar gewond. Je hoort Jan Bon.
3: Ik had begrepen dat ze samen op een feestje waren. Dus inderdaad, dat is een vriendengroep. Die families die komen bij elkaar over de vloer en zo. Dus dat is, ja, dat drama wordt gedeeld door een heel brede gemeenschap.
2: De bestuurder reed 100 km per uur in een zone 50. Over een half uur trekt de Pride-parade door Brussel. Zo'n 200.000 mensen komen er op straat voor de rechten van de LGBTQIA+-gemeenschap. Het is een extra speciale editie, want de Brusselse Pride bestaat 30 jaar. Het thema dit jaar is When Times Get Darker, We Shine Bright Together, door de coördinator.
4: We hebben deze week vernomen dat we op de ILGA-ranglijst, dat is een lijst van landen in Europa, waar dat ze zich positioneren qua rechten voor de LGBTQI+-gemeenschap. Wij bevinden ons deze keer op de 4e plaats. Wij stonden daar vorig jaar op de 2e plaats op. Dus we zetten stappen achteruit op wettelijk vlak en op andere zaken in België.

0: Dus we moeten blijven vechten, we moeten vooruit gaan.
1: En wie naast een ticket voor de Britse popster Harry Styles greep, heeft geluk. Want plots staan er massa's tickets te koop aan spotprijzen. Op Ticketswap en Marktplaats vind je zelf kaartjes voor 25 of 50 euro. Opvallend als je weet dat ze net na de officiële ticketverkoop nog doorverkocht werden aan 500 euro. Styles begint vanavond in Amsterdam aan een reeks van 10 optredens. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.
2: En zometeen voor 0 euro op je radio, Harry Styles. Ja, maar ja, dat is nog beter eigenlijk. En één file onderweg gemeld richting Antwerpen is dat op de A12 5 minuten extra tussen Berendrecht en Stabroek. Op een andere plek in de file verlies je minder dan 5 minuten.
3: Q loves Harry Styles. Vanavond staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
4: Mr. Harry Styles!
3: Luister de hele dag naar Q voor extra veel Harry Styles.
5: Music.
3: Liam van Haverbeke.
2: Hippie poera voor den Harry. Dat vieren we met Sign of the Times. En ook de Jonas Brothers hoor je zo meteen.

to Heaven van de gebroertjes Jonas. En je hoorde het al, het is echt een waar feestweekend, hè? Ja, het is de finale van het Songfestival natuurlijk vanavond. Suzanne en Freek die optreden, de Pride in Brussel vandaag. Morgen ook Nio en Eken in het Sportpaleis of de AFAS-Dome. Enfin, noem maar op, dingen genoeg te doen. En dan vergeet ik natuurlijk nog Harry Styles. Al is ja, dat laatste niet voor iedereen een feestje. Want je kent dat wel. Zo van die diehard fans die dan al uren, soms dagen op voorhand staan te kamperen net voor de zaal om dan het allerbeste plekje vooraan te kunnen krijgen. Ja, die zijn er uiteraard dit weekend ook weer bij. Goed, daar is niets mis mee. Maar ik las deze ochtend in de krant dat ze deze keer wel wat vals spelen. Ja, zo zijn er dus tientallen mensen die al sinds woensdag voor de Johan Cruijff Arena staan te kamperen. Maar dat is daar verboden. Dus hebben ze een iets wat bizarre oplossing gevonden. Ze gaan namelijk thuis gaan slapen. Ja, maar overdag zitten ze wel in die tent. Lijkt mij bizar en ook nutteloos, maar kijk, oké.

Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. Zometeen de man die gisterenavond de pannen van het dak speelde in het depot in Leuven. Ja, het schijnt dat daar gezellig was in Leuven. Ja, ik probeerde dus dat accent te doen, maar ik kan dat totaal niet. Ik ben uit Vlamingen. Enfin, je hoort hem zometeen na Mr. Belt. En eerst, ja, branden we het kampvuur alvast. En steken we een strootje in de mond. Want het is tijd voor de mooiste banjo die je vandaag gaat horen. Waarschijnlijk ook de enige. Mumford & Sons met A Little Lion Man.

0: je op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
1: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
0: Met een wel heel bijzondere bagage.
1: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
0: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
1: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
0: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
1: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
6: Voor ons, profilexperts, moet alles kloppen voor we stoppen. Dat is de pro in Profil. Ontdek al onze beloften op profil.be.
7: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.

0: Bad Weasel, It's Not Right, But It's Okay. Niet alleen Harry Styles fans vandaag in de Q-app. Ook fans van Aaron Blommaert, want hij stond gisteren in het depot in Leuven. Ja, Merel uit Hasse stuurt. Ik was erbij bij Aaron, het was geweldig. Ben ik heel blij voor, Merel. Ja, ik moet zelf ook wel toegeven. Ik vind zijn nieuwe heel goed, samen met Zoe Levi, Tranen van Goud.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, echt een schijfje. Scoort ook in de Q Top 40, is daar nieuw in deze week. Meer dan verdiend.

samen met Kungs. En deze Substitution. Ja, geen substitution voor Weerman Frank. Die kan ik niet bellen in het weekend. Al heb ik wel een soort van vervanging geregeld. Namelijk Katy Perry met een accurate weersvoorspelling. Had en kon.

Katy Perry, Hot and Cold. Daarom is het 2:30 op je zaterdagmiddag. En ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er 2 van langer dan 5 minuten. Richting de grens met Nederland is het aanschuiven op de A12. 6 minuten extra tussen Antwerpenhaven en Berendrecht. Dat komt door een defect voertuig op de weg. En richting Antwerpen ook op de A12. 5 minuten extra daar tussen Berendrecht en Stabroek. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.

0: Shawnica Mendes en Camila Cabello zijn al helemaal klaar voor de zomerse temperaturen die ons staan te wachten volgende week. Heb je het al gezien, mannetjes? Echt. 25, 26, 27, 28 graden. Niet normaal. Señorita. Heel veel mensen zijn ondertussen onderweg naar Harry Styles. Onder andere Lieselot in de Q-app. En ze vraagt ook, Liam, kan je Harry draaien alsjeblieft? Absoluut, maar wel net na 3 uur. Maar ik hou je ondertussen wel verder gezelschap met zometeen Nickelback en eerst Lady Gaga en Bruno Mars.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Om eens lekker in de wind te zijn, zonder de kater. Of gewoon om eens te gluren bij de buren. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort, dus wees er snel bij. Q sounds better. Better with you.
2: Serieus, is die mail nu waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zien. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
3: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
4: Mevrouw, de week van de korte keten, vertel eens.
5: Ja, dat is rechtstreeks kopen bij de boer. Alles is supervers en je steunt...
4: Sorry, kan dat wat korter?
5: Ja, door lokaal te kopen steun je de boer. Het is super.
4: Nee, korter.
5: Koop lokaal. Voilà.
6: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer. Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
7: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
8: Q.

0: Lady Gaga. Samen met Bruno Mars. In deze Die With A Smile. Ik ben een klein beetje boos. Toch wel. Op de dochter van Darlien uit Avelgem. Ik laat Darlien even horen.
1: Hallo Lian.
0: Hallo.
1: Ja, ik ben dus ook een super fan van Harry Styles. Ik ga op 4 juni en dan kan mijn dochter Jolien voor mijn 60ste verjaardag heb ik een ticket gekregen. Ik ben super blij.
0: Allee man, tickets voor Harry Styles. Ik geef een bos bloemen of chocolade voor de verjaardag van mijn mama. Maar tickets, dat is de lat wel heel hoog leggen, hè. Maar ik gun het je echt van harte, Darlien. Heel veel plezier daar met een Harry binnenkort. En proficiat met je 60ste.

Een beetje rock op de zaterdag, dat mag wel eens, hè. How You Remind Me van Nickelback. Alle planten die staan volop in bloei natuurlijk, maar ook de muziek bloeit traditioneel in de lente. Al heel veel nieuwe muziek mogen draaien de afgelopen weken op Q, dat is superleuk. Maar er is één samenwerking die niet op mijn bucketlist stond voor 2026. Maar het werkt wel. Je hoort hem al. Milo en DJ Licious met hun nieuwe Forever Young.

Sia en Cheap Thrills. En daarvoor de nieuwe van DJ-licious en Milo. Een van mijn favoriete producers. Die heeft ook nieuwe muziek uitgebracht. Namelijk Martin Garrix. Maar ik mag het nummer nog niet draaien op Q. Nee, dat heeft een bepaalde reden. Ik leg je zo meteen uit waarom.

0: Goedemiddag, 1 over 3. Nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemiddag. Een grote zoekactie naar een man die al 8 maanden vermist is. De actie gebeurt langs de E34 tussen Ranst en de Nederlandse grens. Het gaat om een man van 56. Hij verdween in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden nu concrete aanwijzingen zijn om daar te zoeken. 130 speurders zoeken een gebied van 55 kilometer af. Bij verschillende winkels van het horlogemerk Swatch is er chaos ontstaan. Vandaag liggen enkele exclusieve stuks in de winkel in samenwerking met het luxe merk Audemars Piguet. Een horloge van dat merk kost normaal gezien tienduizenden euro's, die in samenwerking met Swatch enkele honderden. En dus stonden er overal lange rijen, zegt collega Jeroen van der Aura.
2: Ook in Antwerpen waren enkele honderden mensen naar de winkel van Swatch gekomen om hun collectors item te bemachtigen, maar dat is voor de meesten niet gelukt, want ook in Antwerpen waren er veel te weinig horloges beschikbaar. De politie moest tussen beiden komen, wierp een barricade op tussen de mensen die een horloge wilden kopen en de winkel zelf.
1: Ook in Brugge stonden er lange rijen. In Nederland blijven verschillende filialen zelfs gesloten om

0: onveilige situaties te vermijden. En voetballer Robert Lewandowski vertrekt na dit seizoen bij Barcelona. Dat heeft hij zelf aangekondigd op sociale media. Lewandowski kwam in 2022 over van Bayern München. Hij scoorde in zijn 4 jaar bij Barcelona 119 doelpunten. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. En ook de komende dagen wordt het nog wisselvallig bij een graad of 15.
1: En onderweg staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
2: Q loves Harry Styles. Vanavond staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
3: Mr. Harry Styles!
2: Luister de hele dag naar Q voor extra veel Harry Styles.
4: Q Music.
2: Liam van Haverbeke.
1: Met een portie gezond op deze zaterdag. De watermeloen van Harry Styles. En daarna Martin Garrix en Jack Told You So.

Told You So. Ja, Martin Garrix heeft een nieuwe muziek samen met Ed Sheeran. Klinkt zo. Alleen ja, nieuwe muziek. Ze had het eigenlijk al een paar jaar gemaakt. Maar jaren gewacht om het uit te brengen. Altijd iets veranderd. Ik heb ook verschillende versies van dit nummer gehoord. Maar uiteindelijk hebben ze afgeklopt op dit. Dus Repeat It heet die. En ik ben een fan. Maar ik mag hem nog niet draaien. Nee, want hij zit nog, en dat is geen grap, volop in repeat of niet. Dus wil jij deze vaker horen, luister dan maandag voormiddag iets voor 10:30 naar Matthias van den Bulke bij Q. En stuur een repeat voor, ja, Repeat It van Ed Sheeran en Martin Garrix. Maar zometeen heb ik wel nog Ed Sheeran zelf in de playlist gezet. Sapphire liever komt eraan. Eerst die andere DJ die aan de lopende band hits maakt. Alhoewel ik twijfel hoor. Of hij het nog allemaal zelf doet, zou ik toch straf vinden. Maar voor deze kreeg hij in ieder geval al de hulp van Teddy Swims en Tones and I. Dit is Gone.

feest in Lanaken. Want daar wordt Brent 6 jaar, dat stuurt zijn mama in de QFA. Een dikke proficiat door Brent. En we gaan er ook een echt feestje van maken hier bij Q met Calvin Harris en Dua Lipa.

0: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: De nieuwste partner in crime van Martin Garrix. Ed Sheeran natuurlijk en zijn Sapphire. Het is uitkijken naar een hit die ze ja, hopelijk gaan repeaten. In repeat of niet, dat hangt af van jou. Op Olivia Rodrigo hoeven we niet meer te wachten gelukkig, want zij is nieuw met deze.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Drop Dead schreef ze na een eerste date. Het gaat over een crush hebben op iemand.

is natuurlijk het duet tussen Professor Green en Emily Sandé, Read All About It. Maar er is ook nog, er zijn eigenlijk nog twee andere versies. Dat weten niet zo heel veel mensen. Eentje van Professor Green alleen en dan ook nog eentje van Emily Sandé alleen. Dit is haar solo. Ja, op zich niet zoveel verschillend als de original Read All About It. Maar het begin herken je waarschijnlijk wel. Dat gaat zo. Wat doorspoelen. Ja, het is allemaal veel rustiger, veel gemoedelijker. Maar ik ben van de beaten, dus we draaien gewoon het origineel. En ik ben ook van de files overlopen op de Vlaamse snelwegen. En ik heb heel goed nieuws voor je, want als jij momenteel ergens staat aan te schuiven, dan verlies je nergens langer dan 5 minuten.

0: Alex Warren, Before You Leave Me. Ja, Shakira is de komende weken onze dienstleverancier van de Q-topschijf. Want na haar Zoo volgt nu een samenwerking met Burna Boy. Ja, dat is de Nigeriaanse zanger. Kan je nog kennen van zijn samenwerking in deze? We Pray had daarin ook in de pap te brokken in de monsterhit van Coldplay en Lil Sims. En heeft nu dus een weg gevonden richting de eerdere Latin vibes toch wel van Shakira. En hoe die twee dan samen klinken, wel, dat hoor je na Flowrider met Good Feeling.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
3: Goesting in mijn wereldreis.
4: Elke maand.
3: Lekker chillen in paradijs.
4: Elke maand.
5: Win for life.
4: Win for life.
5: Win tot 5000 euro. Elke maand.
4: Elke maand.
5: Je leven lang.

De nieuwe samenwerking tussen Shakira en Burna Boy. Die Die is onze Q-topschijf komende week. Het is gemaakt voor het WK voetbal dat eraan zit te komen. Het is geen nieuwe Waka Waka, vind ik, maar het klinkt wel heel leuk.

en Selfmade Woman. Zometeen niet de Selfmade Woman Naomi van der Poorten op je radio, wel de Selfmade Man Lian Dert. En tussen, ja, beleefde jongen, hè, we kennen hem. Want hij komt niet met lege handen. Nee, nee, je kan namelijk vinylplaten winnen van, uiteraard, je raadt het al, Harry Styles. Dus als jij daar kans op wil maken, heb je één duidelijke opdracht deze middag. Namelijk gewoon blijven luisteren naar Q. Zeker zometeen na 4 uur. Maar dat zou ik je sowieso aanraden. Voor de goede muziek, zo smijt ik er nu nog een classic in. Van Shania Twain. Man, I feel like a woman. Fijne zaterdag.

0: Goedemiddag, het is 1 voor 4. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemiddag. Er is een grote zoekactie aan de gang langs de E34 tussen Turnhout en Arendonk. 130 speurders zoeken naar een vermiste man van 56. Hij verdween 8 maanden geleden in Harelbeke in West-Vlaanderen. Er zouden concrete aanwijzingen zijn nu om daar langs de E34 te zoeken. Een cipier van de gevangenis in Haren is aangehouden in een onderzoek rond drugs en corruptie. Dat bevestigt het parket van Brussel. De man zou gsm's en drugs hebben binnengesmokkeld in de gevangenis en zelf ook drugs hebben gebruikt. De man werkte op de vrouwenafdeling. Volgens Sud-Info kreeg hij in ruil seksuele gunsten. Vorig jaar werden al meerdere werknemers van dezelfde gevangenis opgepakt in een gelijkaardig onderzoek. Op de Malediven is een reddingsduiker om het leven gekomen terwijl hij op zoek was naar de lichamen van 4 Italiaanse toeristen. Die waren omgekomen bij een duikongeluk. De reddingsduiker raakte gewond toen hij de grotten wilde verkennen op zo'n 50 meter diepte. Hij werd nog bovengehaald en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij later overleden. En in ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. Er trekken buien over het land van west naar oost, maxima rond 14 graden. Ook vannacht buien met minima rond 10 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig bij een graad of 15.
0: En files van 5 minuten of langer, die zijn er nu niet. Q loves Harry Styles. Vanavond staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mr. Harry Styles! Luister de hele dag naar Q voor extra veel Harry Styles. Music. Liam Dert. Happy Harry Day. We beginnen met zijn allerlaatste hit en dat is American Girls. Een hele goede middag en welkom.

Never Forget You. Het is zaterdag 16 mei vandaag. Dat is beter bekend als de drukste dag van het jaar. Of zo lijkt het toch, want we zitten niet alleen in het midden van een verlengd weekend. Het is ook het weekend van de communiefeesten, zoals bij Joost uit Aalst bijvoorbeeld. De eerste festivals beginnen dit weekend. Denk bijvoorbeeld aan Horst en Rock Affligem. Het is vandaag ook Pride in Brussel. De Q-party in Dendermonde straks. En vanavond de finale van het Eurovisie Songfestival. Daar gaan we het straks zeker nog over hebben in de show. Maar het event van de dag vindt ongetwijfeld vandaag in Amsterdam plaats. Ja, niemand minder dan Harry Styles. Die begint straks aan zijn eerste van 10 concerten daar. Als je onderweg bent, als je straks bij bent, laat dat zeker weten in de Q-app. Mag zeker met een audiobericht. We draaien daarom vandaag extra veel Harry Styles. En misschien nog belangrijker voor de stylers, de fans van Harry. Ik heb hier een mooie prijs liggen die je straks in de show kan winnen. Ja, het is heel druk vandaag. Het is echt zo'n dag waarop je voelt dat je leeft. Of zoals Jelly Roll het zegt. Oh, what a beautiful day. I'm so glad I'm alive. This is I'm Good.

0: Geen monster, maar wel een draak van een tekening heeft Rihanna deze week op haar achterbeen laten tatoeëren. Ja, het is een nogal slordige kribbel, maar wel met een mooie betekenis, want het is een tekening gemaakt door haar 3 kinderen die ze heeft vereeuwigd op haar lichaam. Maya uit Zottegem die laat weten dat ze onderweg is naar Amsterdam voor het eerste concert van Harry Styles vanavond. Ja, wij doen hier van Q Loves Harry Styles vandaag. Al zijn hits hoor je deze namiddag bij Q. Daarnet hoorde je American Girls, dat is zijn laatste hit. En zometeen bij Q, de eerste American Girl waarmee Harry gedate heeft. Allee, bij mijn weten toch. Taylor Swift komt eraan.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet

0: Peter.
1: En ook met Lieve Schij.
0: En Hetty Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
0: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
2: Go Yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
4: Dus ook voor klanten.
3: Yep. Go voor info naar telenet.be.
5: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
5: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
5: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
5: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
7: Peugeot.
8: Bij Carrefour neemt de prijsbijter opnieuw een hap uit de prijzen. Zodat jij minder hoeft te betalen. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze heerlijke mango's. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
9: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel. Maar wel van een mooie prijs.
10: Pst, Karen.
9: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
10: Karen, stapelkorting bij Morris.
9: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
10: Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
9: Echt?
10: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
9: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
10: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
11: Dit is Marcel, beroepsinbreker.
12: Zeg, slimmerik die Homeris installeerde. Ja, jij die koos voor dit all-inclusive alarmsysteem. Materiaal, onderhoud, telebewaking, de tussenkomst van een bewakingsagent. Je had me wel mogen vertellen dat er ook een oproep naar de politie bij zit.
11: Met Homeris, het alarmsysteem met telebewaking, ben je altijd in veilige handen. Nu 3 maanden abonnement gratis. Aanbieding niet combineerbaar, zie voorwaarden. Dienstbeheer door EPSMV, gemachtigd door het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Lost Frequencies en Bastille met Head Down. Ja, dat geldt zeker voor alle dierenliefhebbers. Don't hang your head down, head down. En het heel triest nieuws binnengekomen. Bultrugwalvis Timmy, die is niet meer. Na een grote reddingsoperatie de afgelopen weken en ook veel aandacht om hem terug in volle zee te krijgen, is hij gisteren dood aangespoeld aan de Deense kust. Dat is intussen net bevestigd. Dus Timmy, rest in peace.

0: Jasper in het gat van de zaterdagnamiddag. Met de Black Eyed Peas. Het is intussen 5:01 en het gaat heel vlot onderweg. Nergens verlies je nu meer dan 5 minuten.
1: Liam Dert.
0: En ik heb het over de nieuwe Instagram-trend. Zometeen na Offenbach en Miles Away.

0: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor dat ene aanzoek dat niemand anders mag horen. Voor je moeder die eindelijk eens boven alles uit wil stijgen. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort. Dus wees er snel bij.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Q. Q Music.

Witten. Dat is een nummer uit 2005. Ja, toen schreven we nog gewoon in een papieren dagboek natuurlijk. Maar anno 2026 is dat allemaal online. En sinds dit weekend kan dat in een nieuwe functie van Instagram. Instans heet die. Waarbij je foto's kan delen met je vrienden die na 24 uur verdwijnen. Ja, dan klinkt dat een beetje als de Instagram Stories die al meer dan 10 jaar bestaan. Maar het grote verschil is dat je vrienden die instans maar één keer kunnen bekijken. Het zijn ook ja, wel veel kleinere, spontanere foto's ook van wat je echt in een dag doet. En na een tijd kan je die ook zelf in een collage zetten, waardoor je dus een soort van dagboek samenstelt online. Je vindt de functie in de Instagram-app bij je privéberichten ergens. Nu bij Q, Another en 54 Ultra.

Als je het voelt branden, dan is dat heel normaal. Dit nummer is schuldig, hè? Want zelfs op een dag zoals vandaag schijnt de zon toch een beetje dankzij Another en 54 Ultra. Sascha uit Locristi heeft net de inkopen gedaan voor vanavond. Zoals elk jaar tapasavond tijdens het Eurovisie Songfestival. Ja, we gaan het zo meteen toch eens hebben over de kanshebbers vanavond. Hè? Na Mabel en Don't Call Me Up.

Within Temptation and Smash Into Pieces. Somebody like you. Ja, die laatste is een Zweedse rockband die dit jaar bijna naar het Eurovisie Songfestival ging. Ze zaten in de preselecties daar, maar ze moesten net op het nippertje hun plaats afstaan. Vanavond hoor je wie er wel doorgeraakte en wie ook door de halve finales geraakte. Want het is de grand finale van het Eurovisie Songfestival. En ja, los van al het politieke gezwets, blijft dat voor mij mijn grootste guilty pleasure van het jaar. Onze Essila, die stootte dinsdag verrassend door. Maar volgens de bookmakers eindigt ze voorlaatste straks. Naar België zullen we dus waarschijnlijk niet gaan volgend jaar. Maar misschien wel naar Finland. Met deze vurige act en voor het eerst ook een live viool op het podium van Eurosong. Dit is ook een kanshebber. Een vrij dramatische ballad van Australië, wel goed gezongen. En die vrouw die ziet eruit als de dochter van Jennifer Lopez en Celine Dion. Je moet het maar eens checken vanavond. Dit is mijn persoonlijke favoriet. Ja, je hoort het al aan de taal. Dit is La France met een heel klassiek, ja, en toch tegelijk ook heel fris nummer, vind ik. Van mij mogen ze winnen. Q Music. Ja, en aan dit is er alleszins geen gebrek vanavond op het podium. Vonken en vuur van de band. Die exact 35 jaar geleden meedeed aan het Eurovisie Songfestival voor ons land. Dit is Clouseau bij Q.

0: Rosé en Bruno Mars.
1: Ahem! Ahem! Ahem!
0: Aan alle fans van Harry Styles en aan alle niet-zo-fans van Harry Styles, blijf luisteren, want ik geef deze namiddag een pakket weg met al zijn albums erin. Ik leg straks uit wat je daarvoor moet doen. Eerst tot het nieuws van 5 uur is dit nog The Script met Superheroes. Oh.

0: is net 5 uur en heel goedemiddag. Nieuws met Julie.
1: Goedemiddag. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt collega Katrien Sales.
2: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
1: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30ste editie. Het thema is When Times Get Darker, We Shine Bright Together. Omdat de LGBTQI+-rechten onder druk staan. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Collega Aagje van Tomme is ter plaatse.
3: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
1: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Bultrug walvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. Je hoort marinebioloog Kelle Moreau.
4: De inschatting was dat het sowieso slecht zou aflopen. Enerzijds omdat natuurlijk ervan uitgegaan wordt dat er voorafgaand aan die lange reeks van strandingen al gezondheidsproblemen waren. Maar ook het feit dat dat dier daar zo lang heeft gelegen in ongunstige omstandigheden, waarbij het eigen gewicht drukt op de organen, waarbij het zoutgehalte te laag is.
1: En in ons vrouwenvoetbal pakt OH Leuven voor de 2e keer op rij de titel. OHL won op de voorlaatste speeldag van Club Brugge met 0-2. En met 7 punten voorsprong kan de nummer 2 Anderlecht hen niet meer inhalen. OH Leuven was trouwens na zijn titelwinst vorig seizoen de eerste Belgische vrouwenploeg die de knock-outfase van de Champions League haalde. En in play-off 2 van ons mannenvoetbal spelen Charleroi en Westerlo op dit moment tegen elkaar. Bij het begin van de tweede helft staat het daar 0-0. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer en maximaal tot 16 graden.
0: En er zijn geen files van 5 minuten of langer nu. Q loves Harry Styles. Vanavond staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mr. Harry Styles! Luister de hele dag naar Q voor extra veel Harry Styles. Music. Liam Dert. Harry Styles heeft 3 albums en ik heb ze verzameld in 1 pakket dat straks van jou kan zijn. Eerst zijn Late Night Talking.

Kygo Khalid en Griffin. Normaal gezien hoor je Naomi op dit uur. Ze heeft een lang weekend vrij. Maar ze heeft wel haar platenkast achtergelaten hier op de redactie. Naomi die heeft regelmatig platen weg tijdens haar show. En ik mocht er voor vandaag 3 uitnemen van niemand minder dan Harry Styles. De 3 vinylplaten van zijn 3 albums. Dus dat is zijn eerste Fine Line. Dan Harry's House. En ook die laatste Kiss All The Time Disco Occasionally. Ik ga ze samen inpakken met een grote strik rond. En jij kan dat cadeau straks winnen. Natuurlijk omdat Harry Styles vandaag begint aan zijn concertreeks in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Mocht je onderweg zijn, laat dat dan zeker weten in de Q-app. En terwijl ik de platenkast naar hier rol, rolt Adele in het diepe.

heette oorspronkelijk We Could Have Had It All. Maar Adele vond dat te cliché en veranderde de titel vlak voor de release nog naar Rolling in the Deep. Zeg, jouw weekendplannen, dat is rijden naar Amsterdam voor het concert van Harry Styles, zoals bij Jana uit Oostakker. Matthias uit Erpenmeren, die zit dan weer op Gent Smaakt. Dat is het Food Truck Festival daar. En het weekend van Hassim uit Antwerpen staat vooral in het teken van verbouwen. Het duurt wel allemaal veel langer dan verwacht, zoals dat hoort bij een verbouwing. Veel plannen, maar één rode draad en dat is de muziek. Met het gekende recept vanmiddag, alleen maximum hits. Dit is de

0: is de vibe van een verlengd weekend, hè. Magnetic van de Bausa. Coming up, artiesten die dit weekend allemaal in de spotlight staan. Want je hoort Nio, die staat morgenavond in de AFAS Dome met Aiken. Suzanne en Freek die zijn ook onderweg. Zij zijn gisteren begonnen aan hun 10 concerten in de Gelre Dome in Arnhem. En Sabrina Carpenter, die heeft dan weer iets te vieren, want zij is net 27 geworden. Zo meteen.
1: Serieus, is die mail nu Waterval van K3 aan het zingen? Ja, maar ja, die zal wel gepasseerd zijn met 10 om te zingen. Dat is ergens logisch ook natuurlijk.
2: Want het feest van de Vlaamse muziek is weer helemaal terug. Je hoort en beleeft er live de allergrootste hits van het moment. 10 om te zien. Zorg dat je erbij bent op 14 en 15 juli aan het strand van Middelkerken. Haal je tickets op vtmtickets.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Klaar voor die ultieme boost? Laat je inspireren door vrolijke prints en kleuren waar je instant gelukkig van wordt. Van 13 tot 17 mei shop je tijdens de Lola Lisa Days de nieuwe collectie met 20% korting bij aankoop vanaf €25. En je krijgt een herbruikbare tas cadeau. Kom langs in een van onze winkels of shop online op lolalisa.com.

zou de leuze in Brussel kunnen zijn vanavond. Give me everything, want de hele stad, in de hele stad wordt de Brussels Pride gevierd. Het is de 30e editie en de parade zelf die is net gefinished. En dus ja, nu gaan de feestjes beginnen losbarsten natuurlijk. QDJ Vincent Fieris die mocht deze week niemand minder dan Niall Horan interviewen. En het resultaat daarvan hoor je binnenkort bij Vincent Live en zie je uiteraard ook op onze socials. Maar zometeen al ga je Niall Horan met zijn laatste hit Drive Safe. Ondertussen is het bijna 5:30 en goed nieuws als je onderweg bent, want nergens verlies je nu meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. Straks maak je kans op een pakket van 4 vinylplaten van Harry Styles, maar eerst dus nog zijn One Direction bro, Niall Horan.

Ja, dit is een boodschap voor iedereen die achter het stuur zit. Maar zeker voor de mensen die onderweg zijn naar Harry Styles in Amsterdam. Probeer rustig te blijven. Want zometeen geef ik dat pakket met 4 vinylplaten van hem weg. Wat moet je doen om dat te winnen? Het is echt super simpel. Laat via een audiobericht in de Q-app horen hoe luid je zou schreeuwen of roepen als je bij Harry Styles op de eerste rij zou staan. Diegene met het meeste decibels, die wint het pakket zometeen. Dus doe het luid. En doe het vooral nu. You don't wanna wait.

0: De Q-party barst weer los. En komt vanavond naar Dendermonde. Shake it off op een mega vette party. De Q-party. Vanavond in Dendermonde. Tickets en info, qmusic.be en in de Q-app. Q-music, Q sounds better with you. Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Koop tijdens de week van de korte keten recht van bij de boer.
4: Koop lokaal. Voilà.
3: Van 16 tot 24 mei. Meer info op weekvandekorteketen.be.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Vanavond bij VTM quizduels op het scherpst van de snee in The Floor. En bij VTM 2 wordt Keanu Reeves geen rust gegund in John Wick. Je ziet het vanavond bij VTM en VTM 2. Q Music.

0: Ja. Deze heeft hartjes nodig in de Q-app, want in zijn derde week al flink gezakt in de Q-top 40 daarnet. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Q loves. Hi, this is Harry Styles. Harry Styles. Vanavond is Harry Styles de King of the Castle in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam voor zijn eerste van 10 concerten. We doen een hele dag Q Loves Harry Styles en ik mag een pakket weggeven met al zijn albums op vinyl. Het pakket gaat naar diegene die het luidst, het wildst, het meest theatraal kan schreeuwen alsof die op de eerste rij staat bij Harry Styles. Ja, Kim uit Wommelgem & Co, die ja, deden al een verdienstelijke poging.
1: Harry Styles!
0: Maar ik denk dat Harry ja, toch wel iets meer of vooral iets luider verwacht van de fans in zijn frontlinie. En ik eigenlijk ook wel. Dus gooi de Q-app open en doe je ding. En luid, hè, tijdens Zara Larsson en Lush

0: wordt een prachtige nacht in Amsterdam met het eerste stadionconcert van Harry Styles daar.
1: Hi, this is Harry Styles. Harry Styles.
0: Ja, voor ik hem straks nog eens draai, geef ik eerst een prijs weg. Een platenpakket met alle albums van Harry Styles op vinyl. De luisteraar die het allerluiste de longen uit zijn of haar of hun lijf konden schreeuwen alsof die front row bij Harry staat, die wint het pakket. Ik heb hier bijvoorbeeld Danny uit Aarschot & Co. Ja, die konden behoorlijk wel wat decibels produceren. Er was ook Fanny uit Antwerpen. Dat doet gewoon bijna bij de oren. Team uit As. De box kraakt er wel een beetje van, maar er was één iemand die er met kop en stem ook bovenuit stak. Zeg, dag Lotte uit Assenede.
2: Hallo.
0: Kan jij bevestigen dat jij dit bent? Ik ga het even afspelen. Ben jij dit?
2: Ja, dat ben ik.
0: Amai, wat een lawaai. Goed gedaan. Zeg, die overtuigingskracht. Ongelooflijk. Het bleef ook maar duren. Ik dacht dat je er ging in blijven. Alles oké?
2: Ja hoor, ik leef nog.
0: Super.
2: Maar mijn telefoontje iets minder.
0: Zeg, jij wint de 4 vinylplaten van Harry Styles. Proficiat. Ga je vanavond of een van de komende shows ook effectief naar hem gaan kijken? Of hoe zit dat?
2: Nee, ik heb helaas geen ticket.
0: Maar je hebt nu wel de 4 albums om ze thuis af te spelen natuurlijk, hè? Dat is ook plezant.
2: Ja, dat wel. Daar kan ik wel van genieten inderdaad.
0: Zeg, wat is jouw favoriete nummer van Harry Styles eigenlijk? Dat moet je toch ongetwijfeld hebben?
2: Oh ja, ik vind ze allemaal wel goed eigenlijk. Ja.
0: Is er niet zo één dat er bovenuit steekt, waar je meteen aan denkt?
2: Ja, ik vind Watermelon Sugar wel altijd tof om op te dansen.
0: Snap ik, dat is zijn zomerhit. Wel, kijk, we draaien de hele dag bij Q extra veel Harry Styles. Dus Lotte, blijf vooral luisteren en ook nog heel veel plezier met je 4 vinylplaten. Die komen ergens een van de komende weken jouw kant uit.
2: Fijne
0: dag nog, salut.
2: Dank u wel.
0: Nu bij Q, Daft Punk en Pharrell Williams. Dit is Get Lucky. Een hele goede namiddag.

Olivia Dean. En Man I Need. En met deze stond ze in het najaar een paar keer op 1 in de Q-top 40. En daarnet klom ook haar tweede hit So Easy voor het eerst naar die plek. Na 6 uur muziek van Teddy Swims, Meteor, Ed Sheeran en je hoort ook de grootste hit van Harry Styles. Eerst Jason Derulo bij Q.

0: optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be. Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
5: 1 over 6, goedenavond. Het nieuws krijg je van Julie.
6: Goedenavond. De bestuurder van het zware ongeval in Braschaat had geen rijbewijs. Dat bevestigt het Antwerpse parket. Het gaat om een jongen van 17. Hij botste met een auto met 4 passagiers, allemaal minderjarigen, tegen een boom. Een jongen van 16 kwam daarbij om het leven. Alle andere inzittenden raakten zwaar gewond. Eén van hen is nog in levensgevaar. Het ongeval wordt verder onderzocht, zegt collega Katrien Sales.
7: Camerabeelden in de buurt worden verzameld, getuigen worden gehoord. Er wordt ook onderzocht of de inzittenden hun gordel aan hadden en of er sprake kan zijn van rijden onder invloed van alcohol of drugs. Ik hoor ook dat die jongeren blijkbaar samen op een feestje waren, hier even verderop in dezelfde straat.
6: Het staat al vast dat de bestuurder veel te snel reed. In Brussel is de Pride-parade aan de gang. Duizenden mensen doen daaraan mee uit steun voor de LGBTQI+-gemeenschap. Het is de 30e editie en ook nu staan de LGBTQI+-rechten nog steeds onder druk, zeggen deze deelnemers.
8: Het is absoluut nog nodig en zeker gehoord dat in landen nog mensen worden vermoord om het feit dat ze anders zijn.
9: We zijn van enerzijds super blij dat we dat hier ook mogen tonen in de straat. Maar we zijn natuurlijk ook indachtig van hoe dat het ergens anders aan toe gaat.
6: In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen trekken zo'n 1000 mensen door de straten. In de stad vindt straks het Eurovisie Songfestival plaats. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen. Collega Achje van Tomme is ter plaatse.
10: No stage for genocide, roepen ze. Het is een rustige betoging. De grootste wel die we sinds het begin van deze week hier gezien hebben in Wenen. Ze zullen nog doorstappen tot ongeveer op 400 meter van de Wiener Stadthalle, waar het Songfestival plaatsvindt. Dichter mogen ze van de politie niet komen.
6: Mogelijk volgt er straks nog protest in de zaal tijdens de act van Israël. Er zijn wel heel wat extra veiligheidsmaatregelen genomen. Een bultrugwalvis Timmy is dood, dat meldt het Deense persagentschap. Gisteren was op het Deense eiland Anholt een dode walvis aangespoeld en het blijkt wel degelijk om Timmy te gaan. Die was eerder met een grote reddingsactie terug naar de Noordzee gebracht nadat hij was gestrand voor de Duitse kust. En in play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen straks nog tegen elkaar. En in de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknessund. De Portugese Alfonso Elalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is onze landgenoot Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jakob Söderqvist won de 4e rit vandaag. Hij neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ook ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden.
5: En het blijft rustig onderweg. Geen files van 5 minuten of langer te melden op dit moment.
11: Q loves Harry Styles. Vanavond staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

0: Mr. Harry Styles.
1: Luister de hele dag naar Q voor extra veel Harry Styles. Q
2: Music. Liam Dert. Met nu het nummer waarop de hele Johan Cruijff Arena straks Leave America brult. Dit is As It Was.

The Lights Off. En daarvoor As It Was van Harry Styles, met ook dit stuk erin. En dat stuk wordt op concerten door zijn fans zo meegebruld. Heel de zaal roept Leave America. Oorspronkelijk omdat ze vonden dat Harry te veel in Amerika zat en te weinig in Europa. Maar ja, intussen heeft dat zinnetje ook een politieke betekenis gekregen. Zeker sinds de Donald aan de macht is daar. Benieuwd hoe dat vanavond gaat klinken in Amsterdam in de Johan Cruijff Arena. Nu lieven we België voor effe en steken we de grens over op bezoek bij Fleming. En eerst ook nog Anouk. Dit is Michelle bij Q Music.

Onze noordere buren are taking over, want je hoorde net Anouk Fleming en Martin Garrix. Die heeft dan weer een nieuw nummer met niemand minder dan Ed Sheeran. Het nummer zit momenteel in repeat of niet. En het heet ook Repeat It. Dus ja, met zo'n titel wordt dat niet zo moeilijk, denk ik. Maandag om 9:20 kan je bij Matthias van den Mulke kiezen of de song in de playlist van Q komt. En zo meteen hoor je een andere van Ed Sheeran.

0: kaaskloos maken in Mexico.
1: Win for Life. Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand.
1: Een leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Ik ga op reis naar Zuid-Afrika en ik neem mee Matthias Koppes.
4: Aanwezig, Ruud Beekmans. Dus wij nemen mee 5 straffe singles.
3: Met een wel heel bijzondere bagage.
4: Ja, want ze dragen allemaal het verlies van hun partner met zich mee.
3: En dat weegt zwaar. Maar we gaan wel kijken of die rugzak een klein beetje lichter kan worden.
4: En of er naast dat verdriet weer plaats kan zijn om iemand nieuw toe te laten.
3: Dat gaan we samen ontdekken in Zuid-Afrika door ze daar opnieuw op date te sturen.
4: Heel mijn hart. Stream nu met VTM Go+.
5: Q Music.
6: Q sounds better with you.
5: Better with you.

Mine van Kamrat. En daarvoor Ed Sheeran. Met Bad Habits. Waarom circuleren er beelden op TikTok van Franse herten met bad habits, met slechte gewoontes? Ze lijken dronken. Is het weer een AI-verzinsel of niet? Ik ga het zo meteen uitleggen. Eerste nummer voor Emma uit Peer, die morgen haar plechtige communie doet en er al 2 nachten niet van slaapt. Ach, Emma, dat komt goed. Er kan toch eigenlijk weinig fout gaan, denk ik. Dit is Bad Dreams van Teddy Swims.

Het is geen slechte droom, ook geen AI. Er circuleren filmpjes van dronken herten in Frankrijk op het internet. En die zijn wel degelijk echt. Ja, in de lente eten ze veel fruit van op de grond, dat vaak al gefermenteerd is en daardoor alcohol bevat. Ja, waardoor ze dus echt met een stuk in hun gewei rondlopen. Ja, dus opletten, geblazen. Voor zwalpende herten in Frankrijk, ze zijn mogelijk geïntoxiceerd.

0: Britney Spears bij Q. Het is iets over 6:30, maar geen files van 5 minuten of langer te bespeuren op de Vlaamse snelwegen. Nu de beats van Faithless met de stem van Bibi Rexha. Je voelt dat het bijna zaterdagavond is. Q Music. Q.
1: Liam Dert.

0: Dit is de song voor alle uitbaters die deze dagen opnieuw hun beachbar in elkaar aan het timmeren zijn. Over precies anderhalve maand. Ja, dat begint de zomervakantie en Alès Shaboozy en A Bar Song Tipsy. En over een dikke 3 weken begint het WK voetbal. Zometeen het WK lied bij Q. Na muziek van Robbie Williams en Taylor Swift.
1: Ga van de grond met de Q-luchtballon. Voor een luchtig gesprek onder collega's. Voor een ernstig gesprek op hoog niveau. Of om iemand te verrassen met een hemels cadeau. De Q-luchtballon. Boek nu je plek in de wolken via Q-luchtballon.be. We vliegen binnenkort.

0: 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Crazy deals bij Van Mossel op Hemelvaart. 14 tot en met 16 mei. En je krijgt een laad- of brandstofpas cadeau als je een auto koopt. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.

0: Robbie Williams. Ja, ik weet wat hij vanavond te doen heeft. Want hij is blijkbaar een grote fan van Eurovision. Fans vragen hem al jaren om mee te doen voor de UK. Maar zelf wil hij vooral eens optreden als interval act. Ja, dat is er voorlopig nog niet van gekomen. Vanavond dus de finale van het Eurovisie Songfestival, de 70ste editie. Onze Essila komt als vierde aan de beurt. En een rode draad dit jaar... Ja, dat is er eigenlijk letterlijk één, want heel veel acts die doen iets met draden en touwen. Het viel echt op. En nog opvallend, er doen verschillende look-alikes mee. Zo lijkt de kandidaat voor Australië eigenlijk sprekend op Jennifer Lopez. En die van Cyprus, die heeft dan weer duidelijk goed naar de stijl van Shakira gekeken. Over een dikke 2 uur al het Songfestival bij VRT1. En nu bij Q, de echte Shakira en haar WK-lied.
1: Dit is deze week de

de BB van de Q-top 40. De beste Belg, Maxime. Na 7 uur DJ sets bij Q van Dimitri Wouters, Voltage. En je hoort ook de Dance 30 met Reggie. Dat is een goede pre als je naar de Q-party in Dendermonde gaat vanavond. Eerst nog een hemelvaart met Nicki Minaj. Dit is Starships bij Q Music.

0: Goedenavond, het is 7 uur. Je hoort Bart met het nieuws.
1: Goedenavond. In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn zeker 7 gewonden gevallen. 2 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas gestemd wordt. In play-off 2 van het voetbal heeft Westerlo met 0-1 gewonnen van Charleroi. Westerlo komt naast Racing Genk en Standaard aan de leiding, maar die ploegen spelen op dit moment nog tegen elkaar. In de ronde van Italië heeft de Ecuadoraan Jonathan Narváez de 8e rit gewonnen. Hij had een halve minuut voorsprong op de Noor Andreas Leknesund. De Portugees Alfonso Eulalio blijft leider in het klassement. In de ronde van Hongarije is Tim Merlier zijn leiderstrui kwijt. De Zweed Jacob Söderqvist won de 4e rit vandaag en neemt zo de leidersplaats over. De rit werd ingekort door het slechte weer. Vanavond op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien. Morgen buien met kans op onweer, maximaal tot 16 graden.

0: Vandaag is het gekke zaterdag. Dus pizza time bij Domino's Pizza. Afhalen kan vandaag al vanaf 6 euro. Bestel op domino's.be en honor the craving. Domino's Pizza.
1: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
2: Zeg Karen hier, hè. Ik zou een nieuw bijzettafeltje willen voor naast de zetel, maar wel van een mooie prijs.
3: Psst, Karen.
2: God, maar eigenlijk heb ik die zetel ook al wel lang.
3: Karen, stapelkorting bij Morris.
2: Maar wat doe ik nu toch heel de tijd?
3: Ja, Karen, ik ben het. Huh? Bij Morris krijg je stapelkorting. Hoe meer meubels gekoopt, hoe meer korting.
2: Echt?
3: Ja, 1 meubel is 5%, 2 meubels 10% en bij 3 meubels zelfs 15% korting.
2: Maar dat moet je toch niet fluisteren? Dat moet je roepen.
3: Morris in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
4: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 8 uur Dimitri Wouters.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week alle TUI Blue hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
1: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. In Modena in Italië is een auto ingereden op een menigte. Daarbij zijn zeker 7 gewonden gevallen. 2 van hen zijn er erg aan toe. De bestuurder stapte daarna uit en probeerde te vluchten. Toen omstaanders hem wilden tegenhouden, stak hij met een mes. Hij kon overmeesterd worden en de politie heeft hem opgepakt. Hij is een man van 30 uit Modena zelf. Het is nog niet duidelijk wat hem bezielde. Vakbonden en werkgevers vragen uitstel voor de stemming over de centenindex. Dat schrijven ze in een open brief aan premier Bart De Wever. Met die centenindex wil de regering bruto lonen en uitkeringen boven 4000 euro niet meer volledig indexeren. Vakbonden en werkgevers hadden een alternatieve regeling voorgesteld, maar daar ging de regering niet in mee. Ze vragen nu meer tijd om het kostenplaatje te berekenen en dat er dan pas wordt gestemd. Over een uur begint in Wenen het Eurovisie Songfestival. Er is veel te doen rond de deelname van Israël. 5 landen, waaronder Spanje en Nederland, doen daarom niet mee. Al hoort Israël opnieuw bij de favorieten, zegt journaliste Aagje van Tomme.
3: De boekmakers die plaatsen Israël op plaats 5 om het Songfestival te winnen. En los van alle controverse is het ook wel een goed nummer dat goed gezongen wordt door Noam Bettan. Op de eerste plaats dan, volgens de boekmakers, is het nog steeds Finland op de voet gevolgd door Australië en ons land met Isila bungelt onderaan op 1 na laatste.
2: Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

0: Magenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur Voltage.
3: I don't know how I let this happen. The girl next door, you know. I don't know what to do.
4: So it was

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet.

0: Greenpeace in Genk blijft leider met evenveel punten als standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Vannacht komen er meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
1: Met Reggie.
2: Jawel, we vliegen er meteen in met de vetste beats van het moment. Je gaat niet kunnen stilzitten, dus smeer de dansbenen in. Want de beste dance tracks die gooi je hier in de Dance 30. En Reggie, ikzelf dus, begeleid je zeer vakkundig doorheen de wereld van de magische dance hits. Eerst gaan we even terug in de tijd om te zien wie er vorige week in de top 3 stond.
1: Dance 30, overzicht, nummer 3.
2: Op 3 hadden we The Bausa en Magnetic. En Faithless met een nieuwe link.

herontdekken we het, dus blijf zeker hangen. Wat ik je wel al kan vertellen, is welke tracks een retourticketje hebben gekregen. Deze week zijn dat Alesso en Sasha met Destiny. En Jonas Blue en Malef, Edge of Desire. Nieuwe plaats hebben gemaakt voor twee.

Anima en Joji die houden voor de tweede week stevig vast aan hun plekje op 29. Ze gaan nergens heen. En wie zien we daar binnenkomen op nummer 28? De eerste nieuwe vandaag. En het zijn wij toch niet toevallig. Jawel, Linda en mezelf. We hebben ons best gedaan. We zijn achter de schrijftafel gaan zitten. En we hebben een boodschap voor de mensheid waar iedereen zich aan kan optrekken. Muziek is het beste medicijn. Zeg toch zelf, dat is toch waar. Hier dus Milk Inc. Medicine op 28.

Taylor Fate met That's When We Know. De Cool Dad Award dit jaar gaat naar Fisher. Hij postte een video op Instagram waar hij samen met zijn 2-jarige dochter Bobby surft. Zeer cute. En ook hier bij Q surft hij nog steeds op de golven van de Dance 30. Jawel, met zijn vette track Rain. 26.

David Guetta en Illenium met Die Living op 25. En van de ene Guetta naar de andere Guetta, want op 24 liefst 4 plaatsen gestegen, zat Afrojack samen met Sia en jawel, David Guetta. En zij kennen het leven van een DJ duidelijk maar al te goed, want ook zij gaan niet slapen vanavond. Hier is Awake Tonight.

0: Beautiful Places van Tiësto en Brianna Grace op 23. En op 22 nog een nieuwkomer. Max Tyler begon 10 jaar geleden bij het label van Steve Aoki. Ondertussen heeft hij een eigen label, Moda. Zijn nieuwste nummer, Freaky One, werd 3 jaar geleden geschreven door Vintage Culture en Ali Love. Ze vroegen hem om het in de mix te gooien en toen ontstond deze parel. Het heeft even geduurd voor ze het hebben uitgebracht, want ze vonden nooit het juiste moment. Gelukkig is dat het juiste moment nu. Hier is Max Tyler, Vintage Culture en Ali Love op 22 met Freaky One.
1: Every time that we freak, every time that we dance to the beat, every time we kick it, you need, every time that we rock to the beat.

0: Anima en Lisa met Bad Angel op 21. Tijd om even terug te blikken naar de eerste 10 tracks van de Dance 30.
1: Dance 30, overzicht nummer 30.
0: James Hype, Be Mine. You give me high. Anima en Joji, Beautiful.
1: 28.
0: Milk Inc, Music is my medicine.

0: 26.
1: Fisher, Rain.
0: Millennium
1: and David Guetta, Die Livin'.

0: 25.
1: Jesto and Vienna Grey's Beautiful Places.

Ray is nog steeds wanhopig op zoek naar haar man, maar wel twee plaatsen gezakt van 17 naar 19. Hopelijk vindt ze hem nog op tijd voor ze uit de lijst knalt. Ook Martin Garrix heeft zijn vrouw nog niet gevonden, maar gelukkig vond hij wel Ed Sheeran op de socials. Ze weten dat ze na 10 jaar eindelijk het nummer uitbrengen waar ze al ik weet niet hoe lang aan bezig zijn. Hopelijk het wachten waard. Waar we niet op moeten wachten is Katharina op nummer 18 met de vocals van, jawel, Martijn hemzelf.

Kasabian en Release The Pressure. Vorige week bracht hij zijn nieuwe nummer Satisfy uit. Misschien komen we hem binnenkort hier ook opnieuw tegen in de Dance 30. En dan van Calvin Harris naar zijn ex-vriendin Taylor Swift met The Fate of Ophelia in de Loud Luxury Remix. Nog net voor 10.

0: is Q. Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. In Antwerpen is vanmiddag het lichaam van een man gevonden op straat voor zijn eigen woning. Hij is mogelijk met geweld om het leven gebracht, maar het zou kunnen dat hij uit zijn raam is gevallen. Onderzoek moet nu uitwijzen of er kwaad opzet in het spel is of niet. Minister Jan Bon vraagt om de haatreacties op het ongeval in Braschaat te stoppen. Vannacht reed een auto met 5 minderjarigen in op een boom. Eén van hen kwam om het leven. De 4 anderen zijn zwaar gewond. Op sociale media komen heel wat haatreacties onder de artikels over dat ongeval. Dat kan absoluut niet, zegt Jan Bon.
2: Het is het ergste wat je kunt meemaken en dan zo'n verschrikkelijk commentaar. Ik heb met de redacties al contact genomen om te vragen voor het commentaar te stoppen. Maar ik zou iedereen willen vragen toch enig respect te hebben voor de mensen die hier nu zo zwaar getroffen zijn. Dit gaat elke fatsoen te buiten.
1: De inzittenden zijn allemaal tussen 16 en 17 jaar oud. De bestuurder ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis in stabiele toestand. Het blijft spannend in play-off 2 van ons voetbal. Standaard en Racing Genk hebben 0-0 gelijk gespeeld. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaard. Westerlo volgt op 1 punt. Westerlo won vanmiddag met 0-1 van Charleroi. Op de European Open Judo in Spanje heeft Olivier Naert goud gepakt in de categorie tot 60 kilogram. Hij haalde het in de finale van een Israëlier. Vicky Verscharen haalde brons in de categorie tot 78 kilogram. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.
3: Met Reggie.
4: World, hold on, want de tweede uur van de Dance 30 is nog maar net begonnen. Het beste deel van onze lijst. De 15 dikste schijven met de zwaarste beats komt er nog aan. De sterkste stijger is nog niet gepasseerd en het is stevig deze keer. Ook de beste Belg moet nog passeren. We lopen ze tegemoet samen met Haven en I Run.
3: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks. Dance

0: Thomas Gray, de Frans-Canadese DJ waarvan je de naam beter onthoudt. Want deze man wordt groot, ik voel het aan alles. Deze track dropte hij net voor nieuwjaar en we zijn er nog lang niet vanaf. Dit is Rumors.
1: Dance 30, nummer 14.

stijgen. Net als vorige week de hoogste Belg, maar vandaag toch twee plaatsen hoger nog altijd erbij. Aim High, Lost Frequencies, samen met Nathan Nicholson en So Much Beauty Around Us. Het zal wel wezen. Dit is Just Stay and Jack Styles met Turn the Lights Off.

0: Save Me Tonight.
1: Q Music.
0: Belgian Beats. De Belgian Beats zijn deze week voor Chiara Meloni, een Belgische DJ met Italiaanse roots en een eigen pizzeria. Ze was al op heel wat Belgische festivals te horen, zoals Tomorrowland, Extrema Outdoor en Pukkelpop. Ze is bekend om haar typische melodische sound en haar energieke afro-vibes. In haar nieuwste track, On My Own Island, hoor je een koor dat zoveel energie brengt in het nummer. Koor, misschien is het AI. Hier is onze Belgian Beats van Chiara Meloni.

Alexa and Fateless, New Religion.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Parket is een onderzoek gestart. De kans is klein dat de VRT volgend jaar een artiest naar het Eurovisie Songfestival stuurt. Dat heeft een woordvoerster van de VRT vanavond gezegd in een programma voor het festival van start ging. De VRT verwacht van de organisatie een duidelijk signaal tegen oorlog en voor mensenrechten. En dat signaal is er nog niet gekomen, zegt de VRT. Een Canadees die op het cruiseschip Hondius zat, heeft positief getest op het hantavirus. Dat meldt de Canadese overheid. De passagier was naar Canada overgevlogen en werd daar getest. Hij of zij is met milde symptomen opgenomen in het ziekenhuis, in stabiele toestand. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en A-Agent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde, A-Agent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minimaal rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maximaal tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

vrienden, een heel goede avond. We starten meteen met twee grote namen, Tones and I en Fisher. Zij hebben in april de nieuwe single Favor uitgebracht. Een track die gemaakt is voor festivals en grote zalen. Perfect dus als opener van vanavond. Welkom allemaal.

0: Victor.
1: Je hoort het Hills van The Weeknd. De volgende is nieuw materiaal van onze eigen Dimitri Vegas en Like Mike. De track heet Makina Time en is een nieuwe versie van de clubhit It's That Time van Marlon Hofstad. Je hoort invloeden van oldschool rave, maar dan met de moderne festival sound. Grote kans dus dat je deze vaak gaat horen op Tomorrowland. Dit is Makina Time van Dimitri Vegas en Like Mike.

Again van de Chemical Brothers, origineel uit 2007. De volgende gaat nog wat verder terug. In 2001 scoorde Green Velvet een hit met La La Land. Daar maakten Medusa, Genesee en Essentia een heerlijke remix van. En dat is de perfecte afsluiter van vanavond. Geniet straks van Harry PVR en heel graag tot volgende week. Bye bye.

0: Dit is het Weekend van Q. Met zometeen Henri PFR. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Diest is een parachutist zwaar gewond geraakt nadat zijn parachute niet volledig openging tijdens een sprong. Het gaat om een man van 35, een ervaren parachutist. Toen hij uit een vliegtuig sprong, werkte zowel zijn hoofdparachute als zijn reserveparachute niet zoals het hoort. Hij kon zijn val nog deels afremmen, maar raakte toch zwaar gewond. Het parket is een onderzoek gestart. Vlaams minister-president Matthias Diependaele is geen voorstander van de zogenaamde fermettetax. De Boerenbond en Natuurpunt hadden zo'n tax voorgesteld. Voor mensen die een hoeve op het platteland kopen en die ombouwen tot een villa en er dus niet aan landbouw doen. Maar zo'n tax is niet de oplossing, zegt Diependaele.
2: Ik ben er eveneens van overtuigd dat onze open ruimte in Vlaanderen moet beschermd worden. Ik denk inderdaad dat er bezorgdheden zijn die leven bij boeren over het vinden van grond, die heel terecht is. Maar ik denk dat er heel wat andere oplossingen zijn. En we moeten stoppen met in dit land voortdurend te denken dat we de problemen alleen maar kunnen aanpakken met nieuwe belastingen te heffen.
1: Wat die andere oplossingen zijn, moet binnen de regering worden besproken, zegt Diependaele. In play-off 1 van het voetbal hebben Sint-Truiden en AA Gent 1-1 gelijk gespeeld. In de stand blijft Sint-Truiden derde en AA Gent vijfde. In play-off 2 blijft het spannend. Standaar en Racing Genk speelden 0-0 gelijk. Racing Genk blijft leider met evenveel punten als Standaar. Westerlo volgt op 1 punt. Vannacht komen er weer meer wolken opzetten met buien, minima rond 7 graden. Morgen wisselvallig met buien en kans op onweer bij maxima tot 16 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig. Vanaf woensdag wordt het droger en warmer.

stond hij nog in de AFAS-dome en in 2024 stond hij maar liefst 25 weken in de Q-top 40 met zijn hit Beautiful Things. Van die topsingle heb ik zelf een remix gemaakt en daar starten we meteen mee.

Calvin Harris. Helemaal nieuw sinds vorige week. Voor het nummer werkte hij samen met Jay-Z, een opkomende DJ uit Dublin. Voor haar was dat een droom die uitkwam en samen hopen ze op een grote zomerhit. Ook de volgende is goed nieuw, dit is Meet Again van Cascade.

0: van Q. Met nu Henri PFR.
1: Ik sluit vandaag af met nieuw werk van Medusa. Je kent hen sowieso van nummers als Peace of Your Heart, Lose Control en Bad Memories. De nieuwe track heet Don't Wanna Go Home en gaat over dat moment waarop de lichten aangaan, maar niemand eigenlijk naar huis wil. Perfecte afsluiter dus van de show. Dit is Don't Wanna Go Home. Heel graag tot volgende week.

met je bitch, uh-huh. Hey, sorry, kom, schud het op mijn dick, uh-huh. Let's get it, uh-huh. Let's get it, uh-huh. Oh, je make-up en je outfit is killing, uh-huh. Dit is flex, uh-huh. Yellow flex, uh-huh. Ik heb big ass bling om mijn nek, uh-huh. Ik heb een koken.